Leunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Tengya, Tuanen, Nendam, Game, Nendam.

0: How old was I when I first seen old Rivers? I can't remember when he wandered around. Well, that old fella did a heap of work. Spent his whole life walking plowed ground.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé.

0: en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Van neer mijn aura, bitch.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe

0: de regio aan te spreken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden.

0: clouds were up.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website.

0: www.radioaenhunze.nl.
1: Ooit Johnson.

0: prepaid, nu met prepaid?
1: Doe je best, spreek maar in om een voicemail, maar wat je nog niet weet is dat ik hem niet afspeel.
0: Spreek maar in om een voicemail, maar wat je nog niet weet is dat ik hem niet afspeel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Wat mij gisteren gebeurde, dames en heren, dat geloof je niet. Eigenlijk geloof je het wel. De ellende van de telefoon. Mijn zaktelefoon. Gistermiddag stond ik bij de bakker. En opeens ging mijn zaktelefoon. Het signaal GSM werd steeds maar zwakker. Ik zie je morgen, brulde ik op luide toon.

vooruit jongens, op z'n ouderwets. De beentjes op de vloer. Als Lange Jan zijn slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens banken.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè? En ik zei, oh,

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mergootje.

vroege bootje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de fim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam...

0: in app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. Disco X on my.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.

0: sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. Maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: natuurlijk bekend geworden door die reclamespot van een biermerk. Deze comeback single in de tijd van Bert Hering met Jullie July.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En hoe toepasselijk, want het is vandaag vrijdag de 10e juli. Een hele goede morgen. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Mouvlons die zitten in ons terugblik op de Drentse duizend. En Linda en Suzanne Kannegieter zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je mee, wordt met Rio. Maar eerst Robert van Hemert met Zandloopster.

0: zusjes Karen en Alice. Dit was Maywood en Rio.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Een terugblik op de Drentse Duizend. En afgelopen week kreeg ik deze mailtjes van binnen voor de nieuwe stemweek voor de editie 2026. Dus op de achtergrond zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Nou, in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkertocht, deze week liedjes over Drenthe en omstreken. Nou, dan gaan we het hebben over boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. En ook nog een keer lekker in de zomerse sferen. En daar past deze heel goed bij. Dit zijn de Moeflons op Radio Drenthe. Dit is Heimwee.

Metropolia. Dit was de dijk en mag het licht uit. Zo rond 8:40 hier op deze vrijdagochtend. Koffie en keuvel met een uurtje nederpop. Oftewel het mooiste van Nederlandse bodem wat voorbij komt. Straks Earth and Fire, what a difference does it make? Maar eerst zijn hier de...

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Voorstee, Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. 3 bestelbussen zijn vanochtend in vlammen opgegaan in Assen. De bestelwagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Oldergadestraat. De brand was snel onder controle, maar de schade is fors. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of hier sprake is van brandstichting. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. Daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. En de huurprijzen in de vrije sector die stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost tijdelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One. Van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 25 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's.

0: 2002 samen met DJ Sammy een internationale hit met de danceversie van de Bryan Adams klassieker Heaven. In dit geval was een andere single voor Doe met The Beautiful Thing.
1: De schatkist van Nederland.
0: En vervolgens werd het een klein beetje rustig rond deze dame, want ze was helemaal klaar met de muziekscene. Volgens mij is ze tegenwoordig wel weer een klein beetje actief. Goed, we gaan even over tot de orde van de dag. Namelijk, wij duiken even de schatkist der Vaderlandse popmuziek in. En die staat hele week in het teken van de fietsen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de start van de Rijvalvierdaagse. Fietsvierdaagse moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook natuurlijk met de Tour de France, die al druk bezig is. En die gisteren ook weer een prachtige mooie etappe kende. Vandaag volgens mij een klein beetje een vlak parcours waar ze richting Bordeaux rijden. Dus misschien vandaag weer wat kans voor de sprinters. Nou, wij sprinten in ieder geval met wat leuke muziek de week door. Nu met Linda en Susanne Kannegieter. Dit is Op Fietsen.

0: Op fietsen van Linda en Suzanne Kannegieter.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Heet de band nog vol met wind, Aldert?
3: Ja, zeker. We hebben de banden in Noorkeken, we hebben het water in Noorkeken, we hebben de olie vooral in Noorkeken, want dit is wel een trekker die lust al een klein beetje die olie. En dan moet natuurlijk heel goed in de gaten houden. Nee, dat is even weer startklaar, Wim. We kunnen weer verdaan.
0: Mooi. En wat ben je... het eindpunt van gisteren, denk ik.
3: Ja, het eindpunt van gisteren was in ieder geval de plek waar de trekker in slapen mocht vannacht. En dat was op de... Moet je hem lusten, dat is mooi. Dat is de Capstone Ranch. En dat ligt bij Nijenveen, Kolleveense Bobenboeren, zeg maar, buiten Nijenveen, richting Overijssel, zowat. In ieder geval, dat is een hele grote ranch, serieus, Amerikaanse Capstone Ranch. En die is van Suzanne en Dick, en die staat hier bij mij. Suzanne, Capstone heb ik net al in begrepen. Dat komt van deksteen, hè, van Hunebed.
4: Ja, dat is de letterlijke vertaling van de deksteen. De capstone van het Hunebed.
3: Maar het moet wel Engels worden, hè, begreep ik.
4: Ja.
3: Of Amerikaans eigenlijk.
4: Ja.
3: Want het is een Amerikaanse ranch?
4: Gebaseerd op Amerikaans, ja. Een beetje. Amerikaanse paarden hebben
3: we. Want ja, wat denk, jullie fokt hier Amerikaanse beren?
5: Ja, quarters hebben wij.
3: Quarters?
5: Quarters heet het, ja.
3: Ja, ik hoor het wel. Ik heb nul verstaan van een peer. Laat staan van quarters.
5: Nou ja,
3: een Belg lukte dan een keer vroeger, maar...
5: Ja, nou, 10 jaar terug had ik er ook geen verstaan van.
3: Nee.
5: Dat is

0: veranderd?
1: Dus sinds, Suze was er wel, ja, is veranderd, ja.
0: Oké, ja, okay, ja, ja Suzanne, of moet ik eigenlijk Suzanne zeggen? Maar dat...
2: Yes, Miss Soon, of course, yes, please.
0: Maar heb je Amerikaanse roots?
2: Nee, totaal niet.
0: Oh, nee, dat geweest?
2: Nee.
0: Wat waren Amerikaanse peren?
2: Om hun behendigheid en een makkelijke karakter. En ja, zijn zeer geschikt voor de sport, maar ook voor het ranchwerk. En daar is het eigenlijk uit ontstaan, ook die sport. Ja, nou, de westernsport.
0: We kunnen niet de hele ranch over, want jullie hebben veel meer paarden als dat hier nou staat. Hier staat er twee.
2: Wedstrijdpaarden.
0: Wat?
2: Dit zijn dan de wedstrijdpaarden.
0: Ja.
2: En dit is de dekhengst.
0: Oké, okay, dat is een hele belangrijke deel.
2: Ja, dat is een hele belangrijke, okay. Ja. De man. De main attraction.
0: En wat voor wedstrijd moet er dan denken?
2: Wat zegt u?
0: Wat voor wedstrijd is het dan? Dat, in Foxy voor wedstrijden?
2: Ja, dat is voor de westernsport. In dit geval reining. Is niet heel bekend in deze omgeving. Maar ik zou zeggen, google het even.
0: Oh.
2: Dat is het makkelijkste.
0: Ja. Ja, want ik heb je zelf ook wel eens het wedstrijd gedaan op zo'n paard,
1: niet
0: toch?
1: Nee, ik reed zelfs niet.
0: Nee.
1: Ik doe de hand- en spandiensten hier.
0: Ah, ja. Je bent er maar bij één min of meer.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar wat maakt zo'n paard nou zo Amerikaans? Wat is het karakter eigenlijk?
2: Het Amerikaanse is omdat hij dat stamboek is een Amerikaans stamboek. Ja. Dus daar komen ze van oorsprong weg. Deze zijn wel hier gefokt, maar de voorouders komen echt wel uit Amerika. En die werden dan echt op de ranches gebruikt. Zoals je ook wel ziet in de serie Yellowstone. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja.
2: Daar wordt dit ras eigenlijk ook veel in gebruikt. En daar zie je ook de behendigheid in het koewerk, het ranchwerk. Maar ook een beetje de sport wordt ook een beetje belicht.
0: Ja.
2: Met de cutting en de reining in deze serie. Dus ja, dat is eigenlijk hetzelfde okay. Paarden. Ja.
0: En nou, hier ding over, hier ziet een ook een hele mooie ja, hoe noem je dat? Nee, de schiefvos. Dat weet ik nu wel. Die ja,
2: dat is een paint horse.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook een quarter horse, maar dan met vlekken.
0: Ja.
2: En dat noemen we dan een American paint horse. Ja, nou, deze is iets kleiner van formaat. Maar ook dit is een ras wat voor hetzelfde doeleinden gebruikt wordt.
0: En gaan we ook bijvoorbeeld vaak naar Amerika en door weer nee aanwas te vinden?
2: Nee, wij fokken ze zelf.
0: Je fokt alles zelf hier, in Eikmeer? Ja, maar dan moet je soms ook weer die vers bloed hebben, toch?
2: Jazeker. We hebben dan wel hengsten uit Amerika, maar dat zaad ligt dan gewoon hier in Europa.
0: Ja.
2: Dus dan kun je merries mee laten insemineren.
0: En is er in Europa veel vooral naar Amerikaanse peren?
2: De sport wordt steeds groter, maar inderdaad, goede bloedlijnen en de prestatie die lijnen zijn wel zeer populair.
0: Ja. En denk, wat zo'n peer als dit, man, dat is weer een andere ras die aan de kraan steunt. Is ook voor een andere wedstrijd op leidt?
1: Nee, allemaal voor hetzelfde wedstrijd.
0: Ja, allemaal voor hetzelfde Amerikaanse western spul.
1: Ze moeten dan die sliding stops maken. Dan gaan ze met achterbeen over glijden ze over de grond heen.
0: Ja.
1: En het spinnen heet dat, moeten ze vier keer om de as draaien.
0: Ja.
1: Nou, daarom zijn ze ook van die kleine, soort kleine paardjes gevokt.
0: Ja. Dus... Ja, maar dat kan peer, hè? Die kunt echt stoppen binnen een halve tel ongeveer.
2: Ja. Maar je moet eigenlijk een rundown maken. Dat is een manoeuvre binnen een parcours wat wij afleggen. Dus een pattern. Dan ga je dus eigenlijk van zijn eerste versnelling tot zijn vierde versnelling. En dan maak je die sliding stop.
0: Ja, precies.
2: Dat is natuurlijk heel spectaculair.
0: En dan moet je als ruiter goed rekenen met al. Anders lig je de verk aan de zo af.
2: Dat kan wel eens gebeuren.
0: Holly, dat soort wedstrijden hier ook in Nederland?
2: Zeker. Dat wordt veelal in Limburg. Daar wordt het meeste gedaan. Echt internationale shows ook wel.
0: Ja, maar hier in Noorden hoor je daar nooit dat over toch?
2: Wat kleinere wedstrijdjes, de instapwedstrijdjes.
0: Ja.
2: En dan ook wel wat breder, dus echt westernsport. Dus ook andere onderdelen dan alleen wat wij doen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ach, interessant, jongens. Zo maken wij van alles met, zoals we hier in Kolderveense Bodenboer. Zo'n Amerikaanse ranch, als we dan tegenkomt. Nou, over de capstone gesproken, de deksteen. Wij gaan richting Hoofden, dus misschien komen we nog een echte capstone tegen van Mark Wim. Wie zal het zeggen?
3: Mooi zo. Hartstikke goed. We hoort je later weer, Aldert. Dank je.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer

0: 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: In Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouder.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor... en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Voor tekst heb je dan eindig gewoon met la la la. Michel Delpes was dat en pour un flirt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9:10 op deze vrijdag de 10e juli. Daphne, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is bijna vakantie voor jou.
3: Ja, zin in. Echt een paar uurtjes werken.
0: Ja, dat dacht ik. Oh, ja. Dat kan me heel goed voorstellen.
3: Ja.
0: Ja, en ik kan je dit alvast beloven, want ik heb het ook al gehad.
3: Ja.
0: En het is ook zo weer voorbij.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ik had 3,5 week dan. Ja. Maar, en dan sta je ervoor en dan denk ik, oké, nu gaat het gebeuren. En nu zitten we hier alweer een week.
3: Ja. Ja. Nou, dit is ook de eerste keer in, ik denk, 4 jaar tijd dat ik zo lang vakantie neem.
0: Echt, hè?
3: Ja, dus ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen.
0: Oh, maar dat verdien je het ook wel.
3: Ja, ik ben er heel erg aan toe.
0: Heb je zoveel dagen opgespaard?
3: Ja, precies.
0: Ja, zo werkt het niet altijd. Nee.
3: Ja.
0: Hey, ik was gisteren, ik zei het al net voor 9 uur, bij een mooi concert. Ik heb altijd nog wel sommige artiesten op mijn lijstje staan, die wil ik nog een keer zien.
3: Ja.
0: Daar zou ik graag heen willen. En dit was er eentje van, uiteindelijk ja. Nile Rodgers van Chic.
3: Ja. Dat klinkt een beetje cru, maar ook gewoon nu het nog kan.
0: Nou ja, is wel zo, want ja. die is ook niet meer zo piep.
3: Nee.
0: In dit geval. En dat was op een hele mooie locatie bij Paleis Soestdijk. Nou, dat ken ik dan nog uit mijn herinneringen inderdaad van David Lee op Koningin in de Dag, wat daar dan voor langs trok.
3: Ja.
0: Met de prinses en zo op het bordes. Ja, dat zeg je allemaal niks meer waarschijnlijk. Nee, ik zie je met een paar ogen zitten kijken. Maar,
3: ja, dat was, voor mijn tijd.
0: Vroeger was dat wel een ding.
3: Ja.
0: Nu gaan ze tegenwoordig gewoon het land in, de provincie in.
3: Mm.
0: Maar toen kwamen de mensen naar het koninklijke gezin toe.
3: En, okay.
0: Die gingen dan er gewoon voor langs. En er was altijd, volgens mij was het Dick Paschier, die gaf altijd dan het commentaar daarbij. Ook zo'n iconische stem.
3: Ja.
0: En die mocht dan allemaal vertellen wat er allemaal ging gebeuren. En welke geitenfokvereniging er nu weer voor mij trok, zeg maar. In dit geval. Maar dat paleis is er nog steeds, maar ze houden daar een mooie concerten. Nou, deze week Tom Jones, die was daar bijvoorbeeld. Maar De Dijk heeft daar gestaan en allerlei grote namen. En gisteren dus Nile Rodgers van Chic. Nou, en daar ben ik toch een beetje mee opgegroeid. Ook in de tijd dat ik nog jong was en in de disco mijn plaatjes draaiden, dat was Chic wel een van de plaatjes die vaak voorbij kwam natuurlijk. Le Freak en dat soort dingen.
3: Ja. Och, ik wil ook een keer terug in die tijd en dan in een discotheek.

0: take en daarop dansen. Dat lijkt me echt geweldig.
1: Och ja, en dan, dan tegenover elkaar staan en de handtasjes die lagen in het midden. Maar zo ging dat dan vroeger.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, zeker. En dan lekker in beweging.
0: Ah, wat goed.
1: Nou, dat was gisteren ook wel het geval. Er werd lekker gedanst met alle hits die kwamen voorbij. Maar niet alleen van Chic, maar die man die heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Luister hier maar eens naar. Dit is ook van hem bijvoorbeeld. Natuurlijk het geluid van David Bowie. Let's Dance. Modern Love van David Bowie heeft hij bijvoorbeeld ook gedaan. Nou, dat is één van die dingen. Maar wat denk je van deze? Madonna. Like a Virgin. Van haar eerste album. Dat is dus ook van zijn hand in dit geval. Nou, dan was hij ook nog bezig met deze dames.
0: Zijn wel allemaal goede nummers.
1: En het typische gitaartje, wat er zit in, dat is natuurlijk allemaal van hem. Nou, en wat tot denken van deze, iets moderner, maar... Dit is Duran Duran. Gitaartje komt eraan. Nou, ook weer heel typisch van hem. En een van de platen die ik helemaal uit mijn hoofd kan meezingen... maar het basloopje wat daarin zit, die is ook van hem. Als je de hip... you don't stop a rock. En zo gaat dat maar door. Dus,
0: dat wil ik zo meteen even horen.
1: Ja, nee, ik ga niet helemaal doen in dit geval. En wat te denken van deze, die is nog redelijk recent.
0: Het is wel een soort van muzikale handtekening.
1: Het is ongelooflijk. Ja, maar het is een fantastische artiest en een donders goede band bij zich. Eén ding wat wel heel erg opviel is... Hij vindt zichzelf wel heel erg goed in alles wat hij gedaan heeft. Het is alleen maar van ik heb dit en ik heb dat, ik heb die prijs gewonnen en zo. Maar hij mag ook wel een klein beetje snoem, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, tuurlijk, als je dit allemaal hoort.
1: Heerlijk. Nu hier op Radio Drenthe, Nile Rodgers

0: het zingen voor Taylor Swift op Radio Drenthe. Met I Knew It, I Knew You.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 20:20. Vandaag etappe 5 van de Trekkertocht. De eerste editie die gaat vandaag van Nijeveen en Rhun. En dat is een afstand van zo'n beetje 23 kilometer. En volgens mij nog niet zoveel waar, Aldert.
3: Nee, wat zou ze dan hebben? Een kilometer ongeveer, denk ik. Ja, want we moeten een klein stukje diezelfde route pakken die jou gisteren met eindig bent. En dat heeft te maken met het feit dat we straks weer die snelweg onder de deur moeten. Dat kan niet overal. Dus we gaan dwars de Nijeveen weer terug richting het oosten. En dan komen we inderdaad in Darp, in Halvelte, Euvelte, et cetera. Maar we zijn inderdaad nog even hangen gebleven in Nijeveen. Sterker nog, voor in de Darpstraat van Nijeveen. Voor de mensen die de beelden bij hebben. Kijk toch, wat een idyllisch plaatje hier. De Nijeveense Grift. Dat is een klein waterie die als hier dwars door de Dorpstraat lep. Harry, kom. Harry Strikker zit hier op een bankie. Harry, wat betekent grift?
4: De griften, ja. Bestort naar Jorden.
3: Ik kan er geen
4: verklaring van geven, zeg maar. Nee, echt niet.
3: Je hebt de bakkerij Stief naast de grift.
4: Ja, aan Jorden.

0: En als sinds ben ik dat
1: doen, maar,
0: ja, zo ongeveer wel, ja. Als kind denk ik dat we een keer dat doen.
1: Ja,
0: en schaatsen, hè, als een frus, ja. Denk nog wel herinneringen aan.
1: En die heb je zelf nooit afgevraagd van wat betekent eigenlijk grift?
0: Nee, grift niet. Nee. Ik weet dat DAS 46 de grift is uit, hè. Maar
1: ja.
0: Door misschien een keer informeren.
1: Gaat dat nog even een keer uitzoeken?
0: Ja, zeker weten.
1: Harry, we zitten hier door de Hoofdstraat, hè, en die kwamen al vrij snel in de buurt. Willen jullie een puddingbroodje? No, dat zeggen wij geen nee, natuurlijk, nee. En het is heel vaak zo, bakkerijen, Harry, heb tegenwoordig ook een soort van koffie corner. Heb je dat ook?
0: Een hele kleine koffie corner, zeg maar. Voor maximaal 4 personen.
1: Ja, hè?
0: En soms kun je hier buiten op een bankje zitten. Ook met een bakje koffie of wat lekkers.
1: Ja, wordt er veel gebruik van gemaakt?
0: Ja, toch wel regelmatig, ja. Zo in mijn koffie to go, maar,
1: ja, ja.
0: Maar we serveren vrij veel koffie, zeg maar.
1: Ik vind dat bijzonder, een slagerij, dat dat nooit bijvoorbeeld.
0: Nee, niet echt, nee.
1: Nee.
0: Ja, ieder zijn ding zo, hè?
1: Je hebt niet zo gauw een sausijsje of zo bij
0: nee,
1: de
0: maar
1: koffie.
0: Bij het weekend was sausijsbroodjes, hè?
1: Hoe lang werk ik hier al? Is dit een bakkerij?
0: Nee, dit is een bakkerij van mijn broer, zeg maar, Henry.
1: Ja.
0: Ik ben Harry. Hij is de kapitein, ik ben de luitenant.
1: Oh joh.
0: Zeker.
1: Oh, dus ik ben er ondergeschikt mee naar
0: weer? Ondergeschikt, ja. Maar een beetje naar hem lusten, hè?
1: Ook nog.
0: Heel veel mensen naar mijn boord, dus ja. Soms is het vervelend, soms is het wel makkelijk, ja. Maar
1: dat doe je heel helemaal, bakkerijen?
0: Wel heel veel, ja. Heel lang, ja. Sowieso, ja.
1: Maar heb je dan
0: ook... Als kind, en zo, toen ik op school zat, hielp ik ook aan mee, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik heb niet echt een bakkersopleiding gedaan, maar nooit meer O en zo ongeveer, nooit leger. Kwam ik een beetje in de zaak, zeg maar.
1: Ben je gewoon
0: inrolde,
1: eigenlijk?
0: Ik ben echt inrolde, ja, zeker weten.
1: En doen is vaak het beste, hè?
0: Ja, doen is vaak het beste, zeker weten, ja.
1: Maar heb je ook een specifieke rol hier binnen de gaat over de stoeter of je gaat over de gebak?
0: Nee, we zitten wel wat splitsing in, zeg maar. Ik doe weinig in de bakkerijen zelf, hè?
1: Nee.
0: Met brood en maquette bij mij maar weinig mee, zeg maar.
1: Wat doe je dan?
0: Ja, minstens in de winkel of de telefoon wat inpakken en wat bezorging.
1: Oh ja.
0: Ik ben altijd wel een paar uurtjes in de week.
1: Oh, dat doe je nog? Je brengt dat nog rond?
0: Breng ook nog rond, zeker weten, ja.
1: Oh, dus.
0: Ja, minstens hier in Nijenveen, hè.
1: Ja.
0: Een vaste klant en zo. Een paar klanten in Meppel.
1: Ja.
0: Maar minstens echt specifiek... Op naar je vinden.
1: En dat moet al dagen gebeuren, zeker?
0: Ja. Zondags ben we dan wat dichter, maar 6 dagen in de week los, hè?
1: Oh, man.
0: En zaterdag speelt we altijd de finale.
1: En dan, hoe
0: dat is de drukste dag, zeg maar.
1: Hoe zet dat eruit? Barry, boy!
0: Hey. Oh, IM fans, maar ik heb ook fans.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Ja, dat komt wel weer wel voorbij,
1: zeg. Dat is toch prachtig?
0: Dat zeker weten, ja.
1: Jij bent bekende naar je vinden,
0: denk ik. Ja, dat kan ja. BN'er, hè?
1: Ja, BN'er.
0: Ik ben een Nederlander, maar dat ben ik niet zo langzamerhand horst, hè?
1: Nee.
0: Gewoon bekende naar je vinden.
1: Kijk,
0: overal een beetje skikkel in over, dat is belangrijk.
1: Jij kunt nog wel eens komen, dat je niet herkend wordt.
0: En lekker plat praten, dat is ook het beste. We praten met Overijssel, zeg maar. 5-6 kilometer die kaant op, gewoon dan zit je in Overijssel, dan op een veen en zo.
1: Er zit hoegenaam geen verschil in.
0: Ja, weinig verschil.
1: Nee,
0: maar praten in Noord-Drenthe, toch wel iets ander dialect dan ons, zeg maar.
1: Noord-Drenthe, ja.
0: Ja, ja. Meer Gronings is daar.
1: Ja, doe maar.
0: Ik kijk ook eens naar jullie zender en denk, nee, wij spreken toch de woorden anders uit, zeg maar, zoals jullie ze doen.
1: Ja. Ja,
0: we zijn meer georiënteerd op Overijssel, denk ik.
1: Ja.
0: Maar net wat ik zeg, iedereen is geen ding meer zo. Dus,
1: nog heel in terug, Harry, naar je werk. Ik bedoel, je werkt 6 dagen in de week. Kun je nog wel aan vakantie toe, hè?
0: Ja, nog 1 week ben ik los en dan ben ik 3 weken dicht.
1: Gewoon helemaal dicht?
0: Ja, personeel is om het ook vrij hebben, man.
1: Ja.
0: Een beetje op elkaar afstemmen.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja,
0: dan komt het laatste week de lol nog wel op. Hè. Dan is altijd een kleine kerstdag voor ons.
1: Ja,
0: heel veel mensen doen paniek inkomen, zeg maar.
1: Zo, Hamsten. Harry giet dicht.
0: Ja, Harry wordt dicht, ja. Zo'n soort ongeinheid dan weer. Ja, maar het hoort er gewoon bij.
1: Ja. Nou, mooi. Maar dan zullen we je niet langer ophouden. Dan gaan we je bedanken voor de koffie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En hartstikke mooi. Nou, even praten,
0: zeker weten. Het was aangenaam.
1: En moet er nog meer van dat soort mensen weer naar de weg denken van... ik heb een drugge was nog niet had van de week. En we aanvallen lekker trouwens. Het is niet zo dat iemand is gekriegt, zo is het niet. Nee, maar meer hoef ik denk ik, ik weet hem niet van zeggen. We zijn nog maar aan het begin. We gaan richting Nijenveen. We komen door Darpen. We gaan op Hovelte aan. Op een of andere manier. Ik weet nog niet precies waar langs. Piet Soerplein gaan we natuurlijk in stoppen. En dan gaan we via Amsten. Komen wij uiteindelijk vanmiddag in Rune terecht. Ah joh, hol ons aan. En als het tips bent, geef het hem deur via Jewim. En dan bereikt ons dat wel weer.
2: De eerste
1: hebben
2: we binnengekregen, dus dan giet dat mooi. Ja.
1: Toch, kijk eens.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Hey, en ik heb in 10 uur heen opgezocht wat dan een grift precies betekent. Het is een olle term voor een gegraven watergang, vaart of kanaal. En die wordt meestal gebruikt in de naam van historische wateren.
1: Ah, kijk eens.
2: Ja.
1: Nou, hier.
2: Waarvan
1: dat zal ik je straks nog even uitleggen. Wim heeft even wat een grift is, dus dat zal ik je zo even uitleggen.
0: Oh, zeker. Even dat in mijn koek op.
1: Ja.
0: Dat is daar wonderbaarlijk, dat koek. Als ik dat niet opkom binnen...
1: Nee.
0: Ja.
1: Hij best kunnen doen.
0: Ik kan best kunnen doen. Die jongen hoeft helemaal niet meer naar de school toe.
1: Nee,
0: alleen naar koek op, zeg maar. Ze in de vakantie van koek op, ze weten alles.
1: Ja.
0: Of niks, hoe spelen je in het

0: ontbijttijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoof-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoof-map nu. Marktkoof-mappen. Kijk op marktkoofmappen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
6: Het is even over half elf. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. Het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand

0: aan de Nijverheidsstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museumspoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro bij de bank, dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen die de Star heeft. Tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En het nieuws uit de regio vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Mag ik jou bedanken?
0: Zeker.
1: Bedankt. Het weer dan nu met Gert Voerman.
2: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost geleidelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: toepasselijke muziek te maken. Hier op Radio Drenthe. Katrina and the Waves en dat met Walking on Sunshine.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Hij zag nu overal wel. Aldert is vanavond voor ons met de trekker op pad over de Drentse Dreven. En volgens mij bij een locatie waar het ook een beetje Hamilton is.
3: Hemeltiet. Ja. Ja, maar daar heb ik hem even van afgehaald. Je hebt het over de koster van de kerk van Nijving. En die was aan de straat druk aan, inderdaad aan het hemmen. Die was de boel aan het aanvegen, de koren stiet er nog, en de harken en de bessen, et cetera. En toen reden we er langs. Ik zei, ben je koster van deze kerk? Ja, zeggen. Ik zei, mogen wij dan wel even in de kerk? Ik zei, ah, ja, joh, dan moet ik even de sleutel ophalen. Teun, goeiemorgen. Ja,
4: goeiemorgen.
3: Ja. Dat is wel een mis historische plekje van Nijving eigenlijk.
4: Ja, moet je wel opreken, ja. Ik denk, wat is dat voor een man met die trekker? Toen zag ik ineens dat jullie het waren van de trektocht.
3: Wij waren het.
4: Ja, precies. Mooi, man.
3: Tuur, wat heb je hier een prachtig plekje? Want ik denk, dat zal de domineeswoning wel weer, de pastorie.
4: Nee, dat is de kosterswoning.
3: Daar woon je, hè?
4: Ja, kijk, de koster is hier langer dan de dominee. Dus de koster moet ook een mooie plekje.
3: Je moet een beter plekje hebben dan de dominee.
4: Ja, vind ik wel, ja.
3: Waar wonen de dominee hier dan?
4: Aan de overkant.
3: Hier tegenover?
4: Ja.
3: Dat is ook wel een vrij royaal pandje.
4: Dat was ook een royaal ding, hè?
3: Ja.
4: Maar kijk, er is nog geen dominee meer die me nou in de gaten houdt, hè?
3: Dat is waar,
4: dat
3: ja.
4: Is ideaal.
3: De kerk kan zo'n pandje ook niet meer betalen, denk ik.
4: Weet ik niet, ze zijn me in ieder geval verkocht.
3: En dit gebouw dan hiernaast, tegenover de kerk, dat is ook een vrij langgerekt gebouw.
4: Ja, dat is het jeugdgebouw noemen ze dat.
3: Ja.
4: En dat was vroeger de dorpsschool van Nijveen.
3: En wat is nou dan op dit moment?
4: Het is nou het gebouw van, daar drink ik bijzonders maar eens koffie.
3: Ja, zo. Het is nogal een onmogelijk
4: centrum. En er zijn een vergadering en die wordt wel eens verhuurd aan mensen hier uit Nijveen die een feestje hebben en zo.
3: Ja.
4: En dat, ja, zo dat.
3: Je hebt intussen wel even de sleutel opgehaald van de kerk.
4: Ja, ik heb de sleutel opgehaald.
3: Mogen we even binnenkijken?
4: Ja, natuurlijk.
3: Want het is een prachtige oude kerk. Ziet ook mooi een bult hier op zijn verhoging. Dat zie je met heel veel kerken te slotten.
4: Veilig, een beetje op terp, dan loopt hij ook niet onder water.
3: Nee, precies, dat moet je niet hebben natuurlijk. Dan kun je naar de voet in de kerk.
4: En daar ook nog twee woningen die verhuurden de diaconie vroeger, aan die kant.
3: Ja.
4: Die kost, okay.
3: Die bent nog van de kerk?
4: Die bent nog van de kerk,
3: ja. Wat een rieke kerk deze hier.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, die bent nog wel aan de priest, maar die verhuurden ze voor 25 gulden per jaar.
3: Per jaar? Oh, dat schiet niet zoveel. Zo'n huis hol ik ook wel uren eigenlijk, voor dat geld. Dat was nog niet zo'n raar idee eigenlijk.
4: Ja. Geef je maar op.
3: Ja. Ik weet niet, ik denk niet dat ik er naar maar in kom.
4: Nee, dat is nou de crash.
3: Een moderne sluit op een mooie grote houten deur. En zo komen we in die Barbara-kerk in Hedden, hè?
4: Barbara-kerk, ja.
3: Ach, moet je horen. Heden zijn wij aangekomen. Mooi kerkje dit.
4: Mooi kerkje, hè?
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Wordt nog alles vandaag gebruikt?
4: Oh ja, nou wat minder, omdat nou die kerken samen gaan ben.
3: Oh ja.
4: Maar normaal iedere zondag, hoor.
3: Dus zullen we naar het koor en lopen? Ja, elke zondag wordt hij nog dienst te houden. Dan moet je nagaan, ja. Eigenlijk zo'n mooi authentiek inricht, hè, met die hot banken en zo.
4: Ja, originele banken daar aan de kant nog voor de ouderlingen en de diakens.
3: Ja, dat moet natuurlijk wel in de pet afdoen.
4: Ja, in de kerk met de pet afdoen.
3: Moet ik even hem denken.
4: Ja.
3: En hier ligt hij dan graven.

0: En hier?
1: Ja, hier ligt nog, is nog wel wat begraven. Wat hieronder, hier staat verder niks op. Er staat alleen een kelk op. Zo'n soort avondmaskelk of zo. Ja, ja. En daar is er nog één, daar staat nog een naam op.
0: Ja.
1: Maar die heb ik nog nooit zo goed bekeken eigenlijk.
0: Wat is het meest bijzondere object eigenlijk in deze kerk? Enig idee? Ben dat een glas in loodraam? Of?
1: Ja, het glas in loodraam. Die bent pas helemaal vernieuwd trouwens. Hetzelfde glas zit er wel weer in, maar ja, er is een nieuw lood in gekomen.
0: Okay.
1: Voor mij is het orgel die altijd het mooiste.
0: Ja.
1: En voor jou misschien ook, want je bent ook organist.
0: Ja, maar hoe oud is dat orgel? Ken je dat?
1: Dat orgel is van Maarschalken Weert.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een bekende orgelbouwer.
0: Goed zeg, dat is niet de mensen.
1: Nee, en die had het orgel dat heeft in Zeeland te staan en in Meppel ergens. En, ja. en het bindwerk is van Maarschalken Weert.
0: Ja, ja, dat ben er in Drenthe niet veel van. Volgens mij kan niet hier geweest wezen.
1: In wat katholieke kerken is het nogal, hè?
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: De peperbus in Zwolle denkt mij ook.
0: Ja, ja, ja.
1: En Rijl die heeft er een nieuw kastje voor gemaakt. En dat orgel is hier gebouwd erin, meneer de Graaf. Ja. Maar dat is een leuk ding.
0: Ja, mooi man.
1: Ja.
0: Ja, het is hier lekker cool.
1: Lekker toch? Nou, ik moet zeggen, er blijft nog een poosje te zitten.
0: Ja, dat doen we dan weer niet. Nee. Dan bedankt voor deze kleine, korte rondleiding.
1: Geweldig, joh. Ja. Mooi man.
0: Goed. Tot zover in ieder geval die prachtige Ole Barbara-kerk in Nijenveen. Eeuwenold. Ja, die kerk is ook, dat is ook kerk, bekend, hè, Woldorf
1: is. Kerk is van 1477.
0: Dat bedoel ik even.
1: Ja.
0: Hier moet je nagaan.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, dat maakt ons nederig, hè, dat soort getal.
1: Moet je wel op rekenen.
0: Ja.
1: En dan mogen wij dan een klein poosje oppassen, hè.
0: Ja, mooi, hè.
1: Ja, toch?
0: Fantastisch.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wim, we gaan weer verder. Je probeert Nijenveen te komen, maar dat kan wel eens moeilijk worden. Maar het giet ons toch lukken. Uiteindelijk komen wij straks in Darp terecht. Ach, dan kijken we dan wel eens weer.
2: En geen tijd om op het orgel te spelen. Nou, dat of...
0: Ja, dat misschien. Maar kan dat eigenlijk? Is het bespeelbaar? Want meeste organisten wil niet namens
1: de bij de spullen.
0: Ja, kan dat wel, hè?
1: Natuurlijk wel.
0: Oh, nou, dat ja, nou, oh, wacht. Wim, dan misschien moet je eerst weer plaatje rijden, Wim. Dan kom ik straks hier weer bij je. Want we moeten hier met naar boven.
2: Nou, lijkt mij een hartstikke goed idee, want dat willen we allemaal met maken met elkaar. Dus,
0: Kijk.
2: Goed zo. Hey.

0: eenzame jongen deze, Andrew Golden. Dat is samen met zijn Lonely Boy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, we hadden een klein beetje aankondigen natuurlijk. Want als je dan toch in een kerk bent en er is een urgel... en je hebt een die ook nog een beetje urgel kan spelen... dan moet dat natuurlijk nou weer gebeuren.
3: Nou, klinkt dit stichtelijk of niet?
0: Enorm.
3: Een mooi orgelie is dit,
4: Deun. Ja, leuk denk ik. Jazeker. Ja, ja, maar... geweldig mooi. Er zitten hele mooie stemmetjes op, hoor.
3: Het is klein, maar fijn. Er zit een aanhangend pedaal en één klavier voor de kennis. Maar
4: er zit zelfs nog een patongwerkjes op.
3: Ook nog eens.
4: Ja, zeker.
3: Er wordt er wat scheller van, hè. Eens even kijken of ik die vinden kan. Dion is de Dulciaan. Maar wil je een klein stembeurtje hebben, maar dat moest ze heel vaak.
4: Ja, maar dat heeft ook met temperatuurswisseling.
3: Ja, precies, vooral. Ja, ja, ja, ik weet het. Ooit zit zelfs nog een tremulant op.
4: Tremulant zit er nog op, dan kan je me een beetje laten zweven.
3: Ja, ja, zo moet je laten zweven. Kun je zelf ook spullen, hè?
4: Ja, speel ik maar. Een klein beetje. Ik speel wel eens als iedereen weg is.
3: Oh, dan valt hier nou van alles naar beneden. Wat gebeurt er?

0: Wat is dat? Oh, wacht even. Dat is een knieper. Oh, voor de muziek, denk ik.
1: Ja, denk het. Zal
0: ja, dat gebeurt nog wel eens. Met de muziek. Nou, hier leer je nog, Wim. Maar dan mogen we weer verder. Maar dan schieten wij niet op. Maar dit is wel een klein snoepje, dit. Wacht even.

0: Het is net een trekker, Ridaal. Alleen je hebt iets meer pedaal in dit geval.
1: Ja, en het hobbelt niet zo.
0: Nee, dat klopt. Mooi zo. Hey, bedankt, hè.

0: Bonita.
1: Wie keuvelt hier?
0: Dat sluit een beetje aan bij het onderwerp waar we het over gaan hebben, Daphne.
2: Nou, zeg dat wel.
0: Ja, La Isla Bonita. Ik zag namelijk in het dagblad zag ik een stuk staan over een Amsterdamse Facebook-account. Secret Amsterdam. Ik zou bijna Amsterdam zeggen, maar ja. Secret Amsterdam. Met best wel veel volgers, 30.000 ongeveer. En dat gaat een beetje rond daar. Die tippen namelijk de Drentse

0: zwemplekken dat het een ultieme tropische ontsnapping in eigen land is.
1: Okay,
0: ja. Daar vind ik wel wat van.
1: Ja.
0: Ja. En daar hebben ze met name over Nije Hemelriek en het Gas op de Veld. Natuurlijk een tropisch paradijs vol hagelwit zand. En het meest turquoise water van het land. Ja, ik heb een beetje hete aardappel nu. Sorry, kan ik niet helpen. Dat hoort er erbij. En niet alleen maar die plassen, maar ook gewoon de bossen. Het boomkroonpad, de hondsrug, alles komt voorbij. En dat op amper 2 uur rijden van Amsterdam.
1: Nou, dat vinden de meeste Amsterdammers heel ver.
0: Nou, en vooral als ze dat deze kant op
1: naar het hoge noorden.
0: Ja, nou, ja. Inderdaad. Het hoge noorden. Ik kan er ook heel slecht
1: op. Ja, ik ook.
0: Als ze dat zeggen, dan krijg ik jeuk.
1: Ja.
0: Ik ben gisteren avond is in het Wilde Westen geweest. Want ik woon altijd in het Wilde Westen. Mijn dochter heeft er ook gewoond. En zei ik altijd, nou, ik kom in het Wilde Westen op bezoek. En dan is het 2 uur. En het is maar tik en door. Je bent er en zo wel. Ja. Dus even gras op die lolly en klaar. Maar voor hun hier elke een komen is best lastiger, volgens
1: mij. Ja, klopt. Ik weet niet wat dat is.
0: Maar zitten wij hier te wachten op de zogeheten havermelk-elite?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Ik bedoel, ik drink zelf ook havermelk, hè? Daar heb ik helemaal niks
0: tegen.
1: Ben
0: jij een havermelkmeisje? Wacht even.
1: Ja, ik ben wel een havermelkmeisje.
0: Wat is daar dan anders aan? Maar is dat omdat het vega is?
1: Ja.
0: Oh ja. Maar is het ook lekker? Ik heb nog
1: hoor.
0: Namelijk.
1: Ja. Nou, ik drink eigenlijk vaker sojamelk dan havermelk. Maar goed, we dwalen af.
0: We dwalen af. Maar goed,
1: Zeg maar, het is daar soms al best wel druk.
0: Ja, dat dus, best.
1: Nou, liever niet.
0: Nee.
1: Toch?
0: Maar als je toch in Amsterdam woont, dan ga je toch niet hier naartoe. Maar dan blijf je toch mooi. Je hebt toch Zandvoort en de hele Rattenplantmeer. Iedereen in het Wilde Westen die heeft toch gewoon hun eigen strand. Ze hebben kilometers aan strand hebben ze daar liggen.
1: Nou, dat lijkt mij ook. Lijkt me helemaal niet zo.
0: Ja. Maar goed. Nou, er zijn ook wel heel veel mensen inderdaad onder bericht die schrijven van geen extra publiciteit aan geven. Amsterdammers luisteren toch niet in Radio Drenthe, dus het scheelt weer. Maar kom vooral niet naar Drenthe. Wij houden onze rust. En een ander die zegt, maak het niet bekend, AUB. Het is er al druk zat, net wat jij ook inderdaad ook zegt. Dus je kunt er soms over de koppen lopen.
1: Ja.
0: En als dan die... ik moet het netjes houden. De mensen uit het Westen ook deze kant op komen, dan denk ik, dan is het einde zoek, volgens mij. Nee, zullen we dat maar niet doen, hè? Nee. Goed, dan hou het gewoon lekker hierbij. We kunnen wel een ander paradijsje gaan.
1: Vertel.
0: Bij de dashboard light.
1: Ah...

0: Nou, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij.
6: En Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK.

0: Ja, zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Maal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers.
9: Aan tafel.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Euro zit voor Whitney Houston Nederlands. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
3: Nou, je staat al meer in de weg.
0: 8:08. En Aldert die is weer op een mooie plek aankomen. En die is volgens mij ook nog een beetje verkeer wat in goede baan aan het leiden. Je moet je verkeersregelaar als je een beetje aandoen, denk ik, Aldert.
4: Ja,
5: eigenlijk wel, Wim. Want we staan hier op een beetje gevaarlijk punt. Op het punt daar waar fietsers langs moeten van de fietsvierdaagse. Die kwamen we trouwens net achterop van Nijenveen richting Darp. Dus we zijn nu in het prachtige Uerzingen.
4: Langs.
5: Ze kunnen wel langs, ja. Maar vrouw, je hebt wel de neiging om de fiets zomaar overal in te gooien, hè?
4: Nee, dat doe ik niet. Nee. Ze moeten geen last van ons hebben. Nee.
5: Maar we kwamen een paar fietsers, dames in dit geval, achterop. Oh, wat leuk! En, mooi, ja. Wie bent jullie?
4: Ik ben Fanny. Ja.
5: Fanny?
4: Ja.
5: Fanny en?
4: Marga. Ik uit Meppel.
5: Ja?
4: En ik uit Pijzen.
5: Oh, dat is hier aan de kade op.
4: Ja. Ja. We hebben elkaar 40 jaar leren kennen op fietsvierdaags.
5: Ja, of je bent de stem nou al kwijt begrepen.
4: Ja.
5: Dus jullie hebben elkaar leren kennen op de fietsvierdaags. Ja. 40 jaar leren, dat is toch goed?
4: Nee, ja, wel. Ik doe voor de 40ste keer.
6: Ja, maar ik doe hier niet voor de 40ste keer mee, hè?
4: Nee, maar.
6: Ik denk 20.
4: Ja, dat denk ik.
5: Er zit al heel verschil in nog, hè?
6: Ja, nee, maar 20 komt wel eerder.
5: Maar je hebt zo dan een hele poos leren.
6: Ja, klopt.
5: En sindsdien een dikke vriendin?
6: Ja, fietsvriendin.
5: Ja,
4: dat is mijn zus.
5: Ja, oké, er zitten nog meer fietsers hier. Hé, maar mooi, dus dit is je fiets?
4: Ja, dit is mijn fiets.
5: Maar er zit zo'n hondenmand achterop, zonder hond. Hoe zit dit?
4: Nou, mijn hondje is nou thuis.
5: Ja.
4: Bij Kennissen.
5: Oh, die wil niet met?
4: Nou, hij wil wel mee, maar hij is te lastig.
5: Oh, toch?
4: Ja, als je een andere hond ziet, dan is het... Ja. Dus.
5: En daar zitten andere mensen nog niet op te wachten, denk ik.
4: Nee,
5: lastige
4: hond,
5: dat hebben we, toch?
4: Hij is gek, hij is niet gek op grote hond.
5: Oké.
4: Maar mensen hebben nou allemaal de hond bij zich.
5: Ja.
4: Nou, dan doet hij niks.
5: Kan je hond niet tegen?
4: Nee.
5: Oké, dus met de hondenman?
4: Eén jaar, dus ik sta ook in de Meppeler Krant met mijn hondje.
5: Ja.
4: Dat ik dan de fietsvierdaagse zou doen.
5: Ja.
4: Maar ik zeg, doen we maar niet.
5: Nee.
4: En het is ook veel te warm. Normaal heb ik een parapluutje erop.
5: Ja, ook nog eens.
4: Ja. Ja, want ik ben veel op de foto gekomen met mijn andere hondje.
5: Ja. Ik ben natuurlijk wel misschien zwaardigheid op deze manier.
4: Ja.
5: Dat moet eerlijk zijn. Jullie willen allebei zo graag zo'n mooie sleutel hangen. Ik zeg, nou, dat kan, maar die moet je dan wel in verdienen.
6: Oké, nou dan doen we dat toch?
4: Ja, is goed.
6: Ja, dat doen we.
5: Ja, vooral. Nou, loop maar in met.
6: Ja, is goed.
5: We hebben hier ook jonge fietsers. Snelle fietsers bent er ook bij. Kijk, hier zit een shoelbak op elkaar.
4: Ja.
5: En deze shoelbak die heeft maar 10 brikken.
4: Oh.
5: En de bedoeling is dat je met die 10 brikken in ieder geval in elk vakje 1 brik krijgt.
4: Oh ja. Ja.
7: Dat is wel heel moeilijk.
5: Dat is het te doen.
4: Ja. Oh. Ja, we hebben gisteren al als shoelen geweest.
5: Ook al?
4: Zevers?
6: Ja, ik heb ook geshoeld.
5: Ja, dus je bent wel shoelers eigenlijk?
6: Ja, nou, ik kan het wel redelijk, moet ik zeggen.
5: Nou, wie wil eerst?
6: Nou, ik wil wel eerst.
5: Ga maar eerst.
6: Ja. Nou, het
5: dus 10 brikken en in elk vakje 1 brik, dan heb je 20 punten.
6: Oh.
5: Ja, hij is iets troeven.
4: Hij
5: was troeven.
4: Je hebt hem niet...
5: Nee. Maar goed, het is Friederikelijk. Dus kijk, en mijn gang hebt. Gang is al.
6: Och, jee.
5: Nou, je hebt kijk. Dreeën is al niks. Veren is al niks. Ja, die dreeën, die kan erin.
4: Ah, dat is haste.
5: Ja, ik weet niet. Nou, iets zegt mij dat dit... Oeh, hier. Ze ligt er nou allemaal wel mooi voor.

0: programma. Oh, dat is toch hartstikke... En mag je maar één keer?
1: Ja, maar hè, je mag maar één keer.
2: Ja, je mag maar één keer.
1: Ach, nou. Nou, misschien dat juttelen. Kom erin bij. Dan pakken wij ze erin bij. Emily is 10 nemen terug naar Schottie zo, kijk. Hier heb je ook allebei 10 brengen. Kijk, is hier. Hij is wat stroef inderdaad. Nou, ben je die gang? Kijk. Ja, die, zo maar dat. 2 en de 3. Ja? En de veerman nog één in en de 2 nog één. Oeh, oog. Ze worden een beetje zenuwachtig. Niet te veel afleiden eigenlijk. Ja, ja, nog één en nou. Dames, volgens mij giet het niks worden. Het is,
0: 6.
1: Het is weer niks worden. 6. Dat is niet genoeg.
0: Nee. Hoeveel moet je hebben dan?
1: 20.
3: 20. Oh. Ieder blikje 1.
1: Ja. Ja, ja. En nou dan?
0: Nou krijgen we.
1: Wees toch die mooi rustig in de bos. Nou, wacht even. Loop maar in met. Ja. Meneer, kun je vooral toch niet zo'n de sleutelhanger aan voortsturen? Dat kan nog niet. Dat kan er niet waar wezen. Nee. Kijk eens. Nou, hier. Dan heb ik hier een voor je. En een voor je.
0: Jij ook?
1: En ook ja, natuurlijk. Je zus krijgt ook een met. Ja, die heeft weliswaar niet schuld, maar wij gelooft het wel. Maar dat zal.
0: Dat komt ook op de.
1: Nou, hartstikke mooi. En aan de keer de hond met hem, hè? Ja, dat is maar goed.
0: Hartstikke bedankt.
1: Je moet een kleine fietspad hier op te horen. En we gaan de straatpad hiernaast, Mark. Het lijkt mij dat het wel te doen is. Met de trekker sowieso. En ik hoop met je met de auto ook. En dan zien we wel. Maar we gaan nog richting Darm. Dat ligt ergens die kant op nog.
0: Ja, nou, hier kunnen we tussendoor met de trekker, volgens mij. Ja. Jawel.
1: Nou, dan gaan we dat weer gewoon in proberen. Ja. Niet. Ja, de trekker kan gauw, hè?
0: Ja.
1: Ja. De dames, veel plezier nog vandaag.
0: Hartstikke bedankt.
1: Jo, hè?
0: Ja.
1: Beste.
0: Ja, beste.
1: Wim, komt hier als niet voor, maar toch ook proberen.
4: En die knuffel die je moet te pakken, hè?
1: Ja, dat was maar zeggen.
4: Goed zo. Tot straks.

Narcissen, oftewel de Daffodils, bezongen door Raccoon samen met Faelia hier op Rijsrint. En als de mensen thuis ook nog de televisie bij aan hebben, dan zien ze dat Aalto op dit moment over prachtige mooie locatie. Je rijdt hier door het Drentse land. En als je zegt van, nou, ik heb ook nog wel een tip waar hij naartoe kan, geef dan door op 0592 33 1188. Dit is Kuna Koops.

0: geleden op de tweede editie van het Songfestival Drenthe Gunnar Goofs en Zolang als Ken.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: De eindbestemming van vandaag is Rune. Alleen ik weet niet of hij dan wel gaat rennen op deze manier, Aldert.
3: Ja. Nou, ik denk niet, maar goed, dat zei dan maar zo. Want hier, er is frustratie hier in Darp. Want daar ben ik net aankomen. En in Darp hebben ze een stempelplek voor de fietsvierdaagse. Mevrouw, wat is er aan de hand?
4: Nou, ik vind het niet leuk dat ik die tweede stempel hier niet mag hebben.
3: Waarom niet?
4: Dat mag niet.
3: Ja, maar waar heet het nou over? Want wacht even, je hebt hier de stempels van gisteren.
4: Gisteren?
3: Ja.
4: Gisteren allemaal.
3: Oké. Okay.
4: Maar nou, moest ik vanmorgen naar de EHBO.
3: Ja.
4: En heb ik vergeten te stempel. Ik denk, nou, ik haal wel een stempel bij de eerste stempelpost hier.
3: Oh, je woont hier die stempel van de stadplek al?
4: Ja.
3: Ja.
4: En dat is precies zo heen als
3: deze. Net zo als deze?
4: Alleen een zwarte. Nou, kun je nou een moeilijk doen of niet?
3: Verdarre. Een beetje een Piet Klein gevalletje is
4: ja,
3: eigenlijk,
4: ja,
3: niet?
4: Vind ik wel.
3: Ja. Wat moeten we hier nou met, Wichter?
4: Gooi het maar in de groep.
3: Ja, ik gooi het bij dit in de groep. Ja, ik kan niet zo, ik zit niet in de organisatie.
5: Nee, we wachten gewoon af. Vanavond haal je gewoon die stempel.
6: Ja. Ja. We zo laat en ben ze niet meer aan stempelen, hè? Maar dan ben ze weg.
3: Ja.
6: Maar we zijn de hele dag onderweg.
3: Ja.
6: 40 kilometer, een klein tipje, maar de hele dag onderweg.
3: Zullen die nou geen medaille krijgen, denk je, nou afloop?
4: Nee.
3: Niet? Hoe moet dat nou? En de hoeveelste medaille is dit? En de hoeveelste fietsvierdaagse is dit?
4: Nou, de eerste.
3: De eerste? Oh.
4: Ja.
3: Ze lag hard op.
4: Ja, ja, ja.
3: Heet jullie bij elkaar, jullie veer?
4: Ja.
3: Ja, ja, de vriendin in de groep, wat is dit?
4: We wachten op de vijfde.
3: Oh,
7: ik fiets met mijn zus.
3: Oké, okay, dat is je zus.
4: Ja.
3: En wie fiets je daar?
8: Met mij.
6: Ja. Ja, en dat is zus en dat is vriendin en dat is kennis.
3: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar even serieus. Hoeveel

0: keer een fietsiedaagse is dit voor jullie?
1: Nou, voor mij de 10e of de 12e of zo.
0: Ja, je hebt niet echt bij al het begin.
1: Nee, maar daar is hoef ik niet. Nee.
0: Maar hoe serieus ben jullie met die stempels?
1: Heel goed.
0: Ja, dat is al.
1: Nee, maar dat kwam vanmorgen door de EHBO.
0: Ja.
1: En dat vond ik jammer, hè? Dat is ook zo.
0: Wat is er gebeurd? Ben je valt? Want ik zie nog wat bloed hier. Klopt dat?
2: Nee. Oh. De oorschelp zat een plekje op en ik heb vanmorgen mijn haar mooi gekamd.
0: Ja.
2: Ja, toen heb ik het korstje eraf gekamd.
0: Ai.
2: En ik heb bloedverdunners. Nou ja, dat weet wel.
0: Ja, dat gooi jij.
2: Ja, maar ik ging er niet aan.
0: Nee. Ja, en zo mis je een stempel. Ja.
1: Maar we zijn jullie gisteren ook nog. Want de fiets zwaaien nog. Wij zwaaien, die waren in Vening. Met de trekker, dat fietsen we toen.
0: Ja. Heb ik niet terugzwaaien?
1: Ik
0: doe inderdaad niks aan zwaaien, wil ik maar zeggen. Ja.
3: Zeker. En willen we trekken dan ook?
0: Ja, is die er een toekie hier dan? Ja, ik kan hem niet over allemaal leren, zo hij zegt.
3: Nee, want ik had jullie te laten zien dus. En toen zeiden ze, oh, de hele trekker van Drenthe.
0: Vanavond, jongens, vanavond komt er een compilatie van de trekkertocht van deze hele week. Is vanavond op internet te zien. Niet op televisie. Op internet. Oh. Ja, dus rtvdrenthe.nl, daar kun je zo hem opzoeken.
1: Ja.
0: Ik weet niet precies hoe laat, maar hou hem maar even in de gaten.
1: Eén keer, komt één keer? Of,
0: Nee, dat blijft al wel staan, denk ik. Voorlopig. Oh, ja. Denk je ook niet?
1: Maar we zijn nog wel echte Drenthe-kiekers, hè?
0: Dat wil ik maar zeggen. Goed. Jongens, ik zal je niet langer ophouden. Nee, jongens, we moeten verder. Ja, kinderen binnen de andere weg er ook weer. Wij moeten deur, jongens, want anders komen we nooit in de deur in Runen. Wim, wij gaan deur, dat is die kant op. En ik kom niet meer aan de beurt.
4: Nee.
5: Kijk, Frans
4: is.
5: De France, à côté de Grenoble, dans les Alpes.
0: Dit is niet de Tour de France, hein? Dit is gewoon de Tour de Drenthe, dit.
5: Ja.
0: Rune is niet gegarandeerd op de haalmogot vandaag. Sorry. Jammer.
6: Hey, later.
7: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
10: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
11: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
12: Het is op een paar seconden na 11:30. Daphne met het nieuws uit de regio.
13: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. En het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand aan de Nijverheidsstraat. Want behalve de 20-jarige Westervelde werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museumspoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro... bij de bank dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws uit de regio vind je op de website rtvdrenthe.nl en in de app.
12: Dankjewel, Daphne. Gert Voelman dan met het weer.
14: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost tijdelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden. Nog een paar stapelwolken.

0: En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Als je Vodafone mobiel...
7: met een nieuw Ziggo-internetpakket combineert...
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.

0: derde feestje om deze band live te zien. Sommieux was dat en Morning.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Beelen. Ik zeg ook Morning, Alwin.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is natuurlijk vakantieperiode, dus bij jullie ziet het er allemaal iets anders uit dan gebruikelijk. Best wel iets druk, denk ik.
3: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja. Hè?
3: Ja, een beetje gek huis. Ja, het is het begin van de vakantie, dus het pension loopt helemaal vol. Nou, daarna is natuurlijk de kat in de zomer, is booming, dus dan zit er echt helemaal vol. Dus ja, en dan ook nog eens af en toe 30 graden. Dus ja,
0: ja, is dat een beetje te doen daar? Ook, want ik was natuurlijk ook op vakantie en ik zat ook in warme oorden, maar het was hier net zo warm. Volgens mij met 38 graden is volgens mij de honden en de katten die liggen ook maar een beetje verpampers, nog niet?
3: Ja, je kunt niks en je moet ook gewoon niks willen. Dus nee. Het is gewoon de dag door zien te komen, zeg maar.
0: En dan heeft de brandslang er even over, of?
3: Nou, nee, bij personeel wel, maar bij de honden...
0: nee, dat bedoel ik eigenlijk ook, hoor. Mooi zo. Hey, we gaan over tot de orde van de dag. En dat met de hond en de kaart van de week. We beginnen met Brownie. Hij is wel een schatje.
3: Ja, het is een leuk hondje. Maar wel een heel verlegen en angstig hondje.
0: Oh.
3: Hij is samen met een ander hondje en tig katten bij ons gekomen... nadat hun baasje was overleden.
0: Mm.
3: Dus ja, we weten niet zo heel veel qua achtergrond verder van hem. In ieder geval dat hij wel met andere hondjes goed overweg kan... en katten gewend is.
0: Yeah.
3: Maar het is een hond die waarschijnlijk altijd in huis heeft gezeten. Of het is een hondje die uit buitenland een kruisje komt, zou ook kunnen. Maar het is een hond die weinig meegemaakt heeft en alles eng vindt.
0: Okay.
3: Dus je moet echt heel voorzichtig met hem te werk gaan... anders dan schrikt hij overal van. Dus het is zeker geen hondje voor in een druk huishouden of iets dergelijks.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je een druk huishouden met bijvoorbeeld jonge kinderen of zo hebben, dat niet echt een goede match zal zijn.
3: Nee, dat is helemaal geen match met haar. Nee, dat is veel te druk. Nee, het mooiste zou zijn een wat rustigere plek en liefst ook waar een sociaal hondje al aanwezig is.
0: Oh, ja.
3: Wat hij als goed voorbeeld heeft. Want dan krijg je dat ze daar een beetje achteraan gaan lopen en dat het een beetje het goede voorbeeld geeft. Waarvoor je vaak ziet dat een hond als deze ook wat meer

0: meer openkomt en wat meer durft.
1: Ik vind het wel grappig, want dat zeg je wel vaker inderdaad. Maar dan denk je daarbij na. En dat is toch mooi dat dat zo werkt?
0: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, zeker met die angstige honden, dan zie je gewoon dat ze opleven. Ja, mits het maar een goede match is. Het moet echt wel een leuk sociaal hondje zijn. Hè? Je moet geen hond hebben die de baas wil spelen en dat ook duidelijk laat merken. Want dan wordt een hond als deze alleen maar banger.
1: Ja, dat snap ik dan inderdaad. Ja. Nou, jaar of drie dus. En dan is er ook volgens mij nog wel ruim tijd om alles nog een beetje goed aan te leren, denk ik. Hè?
0: Zeker, ja, dat moet geen enkel probleem zijn. Het is eentje, ja, hij heeft even wat meer tijd nodig om te wennen. En hij moet even wat meer aandacht in het begin hebben. Ja. Maar als je de routine kent, denk ik dat het zo voor elkaar is. En dat je gewoon nog een leuk hondje eraan hebt.
1: Ja. Nee, en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor als je buiten aan de lijn loopt. Dan zal het een klein beetje een gewend periode geven.
0: Ja, ook dat. Hè. Vaak zie je dat honden dan het vaste rondje op een gegeven moment kennen en dan opener worden. Hè. Maar ga dan niet een keer afslaan in een ander straatje in. Want dan is het weer paniek, want dat straatje kennen ze niet.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, och, echt, ja. Echt goed bij nadenken in dit geval. Wat voor ons misschien logisch is, is inderdaad voor Brownie dan allemaal nieuw en spannend en eng.
0: Ja, precies. Ja. Vaak dan met dit soort honden adviseren we ook om de eerste tijd gewoon lekker alleen in de tuin uit te laten.
1: Ja.
0: Dat ze alleen als ze dus even de eigen omgeving in de tuin en het huis en alles goed kennen en weten hoe dat allemaal werkt. En dan maar weer een stap verder gaan.
1: Ik snap het heel goed. Dan gaan we naar Elian, een forse rode kater. Jullie schrijven van ruim 6 kilo. Dat is redelijk.
0: Dat is een flinke kater, hè?
1: Ja, dacht ik.
0: Ja. Nou, en als je dan Brownie een beetje in de achterhoofd houdt, dan is Elian het compleet tegenovergestelde.
1: Ja, hè?
0: Ja, Elian is nergens van onder de indruk en heeft zoiets van de hele wereld is van mij. Ja, het moment dat hij hier ook naar de plaatsbare afdeling ging, toen liep hij ook de afdeling op van, nou prima, hier ben ik en dit is nu mijn afdeling.
1: Mm.
0: Dus ja, die is niet zo verlegen of voorzichtig in het begin. Nee, dat heeft hij helemaal geen last van. Dus andere kant, hij heeft dus ook echt wel karakter. Dus ja, ga niet per ongeluk hem op zijn staart staan of op zijn poot staan, maar dan... Is hij ook zeker niet bang om terug te deinzen. Nee, dan komt hij echt vol op je af van, ja, jij dat bij mij doet, dan doe ik het ook bij jou.
1: Oké, dan kun je de verband eronder verpakken, zeg maar.
0: Precies, ja, dus er zit echt wel een kop op.
1: Ja.
0: Maar ja, het is ook wel één, ja, je moet ervan houden. Als hij naar buiten gaat en een beetje energie weer kwijt kan, zie je ook vaak dat zo'n kat qua karakter ook weer makkelijker wordt. Maar hij vindt het ook heerlijk om aandacht te krijgen. Hij loopt altijd om je heen hier voor aandacht en geaid te worden. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja.
0: Andere katten loopt hij bij ons los mee, dat is ook geen probleem. Zo langzaam maar wel een beetje accepteren dat het zijn afdeling is.
1: Is het tenminste ook een je weet wel of...
0: Hij is inmiddels, je weet wel. Ja.
1: Oké. Nou, ja,
0: dat is inmiddels al gedaan.
1: Ook hartstikke goed.
0: Ja, leuke kat, maar wel een echt met karakter. En zeker ook een plek moet hebben waar hij wekker weer naar buiten kan. Want alleen in huis denk ik dat hij nog gefrustreerder gaat worden.
1: Ja, maar ik denk wel dat je dan gewoon mooie dieren hebt. Een kat mag ook een beetje karakter hebben, dus een hond ook. Kom op. Ja.
0: Nou, dat is ook zo. Kijk, je ziet soms ook wel eens dat het karakter juist hier wat versterkt. Omdat ze toch op een afdeling zitten en niet in een gewone normale situatie.
1: Ja.
0: En dan mag je lekker weer naar buiten en lekker zijn ding doen, dan zie je dat ze qua karakter vaak ook weer makkelijker worden.
1: Ja. Elian en Brownie zijn dus op zoek naar plekken en natuurlijk ook wel meer. En die vinden we allemaal bij jullie op de website, denk ik.
0: Ja, klopt. Behalve de kittens. Momenteel zitten er geloof ik iets van 30 of 40 kittens op de plaatsbare afdeling. Ja, die hebben we niet allemaal op de site staan. Dat gaat nog niet lukken. Maar verder, de volwassen katten en de honden staan merendeel allemaal op de site. Die een plekje zoeken.
1: Hartstikke goed. En willen wij even telefonisch contact opnemen met jullie? Hoe doen we dat?
0: En dat kan via 0593 52 32 32. En natuurlijk via onze website dierenasielbeilen.nl kan er altijd gereageerd worden.
1: Hartstikke goed, mooi. Alweer bedankt voor deze week en tot de volgende keer.
0: Nou, helemaal goed.
1: Joei.

0: Op Radio Drenthe en even aan mijn moeder vragen.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 12 minuten voor 12. Aldert, waar ben je inmiddels terechtgekomen?
3: Ik heb hem niks zien.
0: Oh. Ik hoor hem niks hier aan deze kant.
3: Dat vind ik ook niet. Jammer dat er maar één van is.
0: Nee, het signaal is volgens mij even niet op bed op dit moment. We gaan het Dommie nog even weer proberen. Eerst even luisteren naar Cunningham en Norma Jean. Wants to be a movie star.

0: was dat en Norma Jean wants to be a movie star.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, is goed, er zitten alle stekkers weer in en de kabeltjes die liggen weer op de goede plek. En dan hebben we nu weer contact met Aldert. Aldert is mooi.
3: Ja. Aan zat een kromme bite in de computer of zo, zeg maar. Geen idee. Maakt ook niet zoveel uit. We binden weer, Wim. We hebben de verbinding in ieder geval tussen Aten en Havel op dit moment. Daar binnen wij aanbeland. Op het Pietsoerplein. En dat is altijd reuring hier natuurlijk. Hè, op dat grote plein. Ah, grote plein. En dan ben ik al die mensen verantwoordelijk voor lawaai. Dan denk je, rustig te gaan zitten. Maar nee, wat hoor je dan weer? Bladblazen, dat soort neuk. En wie dat had? Dat volk wat hier op de muur die zit.
4: Ja, helemaal. Ja, klopt.
3: Wie ben je?
4: Laurens.
3: Laurens. Maar je zit nou even lekker uit te rusten.
4: Je zit nou even lekker uit te rusten. Ja, dat is belangrijk.
3: Heb je niet de klus dan vanmorgen hier?
4: Ja, we ja.
3: Wat is jullie taak? Wacht even, je collega, wie ben je?
5: Ik ben Karin.
3: Karin, jullie waren de hele dag samen?
5: Ja, bijna wel.
4: Ja,
3: bijna wel, ja.
5: Giet dat baby? Ja, vaak zit hij op de maaien, maar...
3: Maar nou hem niet?
4: Nee, nou hem niet. Vandaag hem niet, nee.
3: Wat is vandaag je taak?
4: Schoffelen.
3: Schoffelen?
4: Schoffelen.
3: Ja. Doe maar, ja, dat moet ook gebeuren, hè?
4: Ja, dat moet ook gebeuren.
3: En die mooie plantsoen hierachter, maar wat ben je net eens blijven, hè?
5: Ja, dat wel.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja, is dat je hobby, schoffel nog?
5: Nou, nee, niet echt.
3: Niet per se.
5: Nee, je moet wat, je moet wat.
3: Ja, ja.
5: Ja, je niks anders, geen...
3: Niet zeuren, maar beurden, zeg maar.
5: Ja.
3: Dat idee.
5: Ja.
3: Ja. Ging jullie dat ook net zo?
4: Ja, ging me net zo, ja.
3: Ja. Ja, wat jullie vroegen af, wat kon je doen? Je woont naar de cafetaria. Ik zei, is je in de cafetaria? Ja, daar zeg je. Jullie hebben toch meer die ervaring met begrepen?
4: We hebben wel ervaring met, ja.
5: Ja,
4: vrijdag,
5: zeg.
3: Oh, toch?
5: Ja, vrijdagsmiddag gaan we altijd daar even snacken halen. En dan gaan we in de keet zitten bij de rugbyveld.
3: Ja.
5: En dan gaan we daar pauze houden.
3: Oké. Okay. Ja, ja. En dat doe je alle vrijdagen?
5: Bijna alle vrijdagen, maar de band wel, ja. Ja.
3: En die andere dagen, wat deed je dan?
4: Gewoon het broers.
3: Ja, toch?
4: Ja. Nee, hey, dus het is niet elke dag geweest, hè?
3: Ik zou je niet langer van je pauze afhalen, jongen. Want ik heb toch eens nog twee mannen zien zitten, Mark. Daar wil ik graag ook nog in naartoe. Want die zaten net ook al in mijn klein gebak eten. Ach, god, man. Ik begon gewoon fantasie van al dat volk. Zo lekker is dat. Dus ik loop nog in. Deze beide mannen, kijk, die hebben toch een plekje in de schaduw op, zegt. De hele week reut me wel dat de zon eraan kwam. Maar die kwam maar niet. Wat ze, ja, in de schaduw, meneer. Ja.
6: Het wordt lekker warm vandaag.
3: Ja.
6: Toch?
3: Wie ben je, jullie?
6: Ik, Lambert van Beek.
7: En ik ben Sander.
3: Ja, en jullie bent collega's en jullie komt...
6: Wie
3: bent
6: partners?
3: De partners van elkaar.
7: Ja.
3: Ja, en jullie komt, heb ik net alleen van je gehoord, uit Lochem.
7: Helemaal.
3: Ik denk, oh, die zat ook met de fietsvierdaagse doen, maar dat is helemaal niet waar, hè?
6: Nee.
7: Daar worden we moe van.
6: Ik kom hier herinneringen ophalen.
3: Vertel.
6: Ik ben hier 62 jaar geleden naar Johannes Postke zijn geweest.
3: Oh ja.
6: En dan word
3: 62 jaar geleden?
6: Ja, zo old ben ik al, joh.
3: Wij toen 18?
6: 20.
3: Toen waren 20?
6: Ja.
3: Oké.
6: Okay. Kun je nog
3: over. Ja, we gaan even aan het ringen. Verder doen we, zeggen we hem niks.
6: In 64.
3: Ja. Lichting 64-3?
6: 64-2.
3: Of 64-2.
6: 2, kun je nou, ja.
3: En heb je dan je hele dienst die deur bracht? Hier,
6: nee, ik ben begonnen in Ossendrecht. Ja. En toen een half jaar in Breda. En toen hier 21 maanden moest ik.
3: Ja.
6: Jojo.
3: Ja.
6: Dat is heel lang.
3: En dan wil je hier een halve herinnering op aan. Ben je al bij de kazerne Westen?
6: Ja,
3: bij
6: de kazerne Westen. Kom je van terug.
3: En hoe zat er nou u ten opzichte van toen?
6: Ja, het is allemaal, ja... Niet meer herkenbaar.
3: Nee.
6: Nee, je mocht er maar niet... We wonnen het terrein eigenlijk op, maar dat mocht niet.
3: Nee, als je geen militair... Je bent geen militair meer, nee, dan kon je er niet op.
6: We konden geen bezoekerspasje krijgen. Nee, helaas.
3: Nee.
7: Gemiste kans.
6: Ja.
3: Ja, maar dat had je van de Veuve ook wel weten kunnen denken, of niet?
6: Misschien wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat maar niet.
3: Nee, dan ben je ook militair, best?
7: Nee.
3: Niet.
7: Afgekeurd.
3: Afgekeurd?
7: Ja.
3: Ja.
7: Ja, helaas.
3: Ja, helaas? Vind je het jammer?
7: Nee.
3: Oh, ja. Sommigen waren blind als ze afgekeurd worden.
7: Ja, nee, ik ook wel.
3: Ja,
7: eerlijk
3: toch?
7: Gezegd.
3: Ja.
7: Ik hoefde niet. Dus, nee. Nou, ja.
3: Maar ik kwam dan speciaal van Lochem op een fiets hier naar halve.
6: Nee, we winnen hier op een camping in Nuffelte.
3: Oh.
6: Dus. Maar wel dit weekend, hè. We hebben dus een camper. Goed, elk weekend op pad met dat ding.
3: Oh ja?
6: Oh, joh, tuurlijk. Ja. Je hebt toch niet van niks.
3: En ook elk weekend naar Drenthe?
6: Nee, het hele land deur.
3: Het hele land deur.
6: Ja.
7: Anderhalf uur rijden ongeveer van huis. En
3: ja,
7: dan ben je even weg, even eruit. En, dan...
3: ja, en als man camping is, maakt niet welke.
6: Nee, dan is het mooi genoeg.
7: Meestal de kleintjes, de boerencampings.
3: Oh, ja.
7: Die vinden wij leukst.
3: Ja. En dan fiets met...
6: Ja, uiteraard, ja.
3: Rust en ruimte, daar rolt jullie van.
6: Ja, fietsen lukt nog, verder loopt niet meer zo denderend, maar... Ja. Ach, joh.
3: Nou, Wim, ruimte is hier wel. Die rust, die zoek ik misschien ook van het weekend. Wie zal zeggen, lukt nou nog even niet. Maar die cafetaria is wel verdacht dichtbij. Dus ja, doe maar.
0: Ik zeg maar niks meer. Dankjewel, Aldert. Mooi zo.
3: Yo.
0: Goed zo, tot zover.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw...
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente

0: jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Jeffrey Verdel.

0: met dit soort muziek zou je bijna zeggen dat de zomer echt helemaal terug is gekeerd, hoor. Het is Zouk Machine en Maldon.
1: Anouk in de middag.
0: Dan zou je bijna denken, als je het zo uitspreekt, die komen uit Groningen, Zouk Machine. Maar dat is niet zo. Het zijn drie meisjes uit Frankrijk. En in 1990 hadden ze een zomerhitje met dit nummer dus. Heerlijk, die Franse tonen zo op deze vrijdagmiddag. En dat geeft mij direct in dat ik denk van, nou weet je wat, Daphne, laten we dan ook maar gewoon direct doen. Dat we zeggen tegen de mensen, nou, als je een lekker zomers plaatje hebt wat je wil horen, dan geef hem gewoon even door. Want ik zit er nu helemaal in.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens.
0: Maar dan wel echt zomerse muziek. Hè? Dus niet ineens komen met, weet ik veel,
2: iets langzaams, iets verdrietigs.
0: Wel beetje zoals we net hebben laten horen. Ja. Hè? Nou ja, goed. Heb je zoiets, dan geef het even door. 0592 33 11 88. Een nieuwe Anouk in de middag voor deze 10e van juli alweer. Met dus de zon en natuurlijk ook met de trekkertocht. We trekken weer door de provincie heen. De laatste dag van deze week. We eindigen in Ruinen. We zijn vanochtend begonnen in het altijd mooie Nijenveen. We gaan dus via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen naar Ruinen. En ben je daar in de buurt? Of heb je een leuke tip voor Aldert die op zijn trekker zit? Bel hem dan ook vooral even door. 0592 33 11 88. Zomaar eens even kijken waar Aldert uithangt op deze mooie vrijdagmiddag. En er valt ook altijd wel wat te verdienen bij. Mooi, kun je zo'n mooie sleutel hangen. Krijgen of zo. Dat is moeite waard.

deze komt wel echt uit Groningen, hoor. Erwin de Vries en Upsuik, daarvoor ook nog The Weeknd en Save Your Tears. Het is vrijdagmiddag en de zon begint echt flink te schijnen. We begonnen al met zo'n fijne zomerse plaat en toen zei ik van, nou ja, weet je wat, kom maar door als je een leuke suggestie hebt. Dus fijn dat dat ook gebeurt via 0592 33 11 88.

Die stuurt namelijk een berichtje via de WhatsApp. Succes met het programma. Goed weekend voor later. Wat vinden jullie van Ryan Paris? Ik doe het direct even op zijn Frans, hè. Ryan Paris. Ryan Paris. Het is maar net waar je vandaan komt. Het liedje is in ieder geval...

0: Radio Drenthe met Harpo, Movistar en daarvoor is Dolce Vita lekkers.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: De hele week zijn we al bezig met de Trekkertocht. En dat gaan we na deze week gaan we dat nog 2 weken doen. We kriskrassen door onze provincie heen en hopen zoveel mogelijk plekjes aan te doen. En de afgelopen week was de Trekkertocht, en is nog steeds trouwens, de Trekkertocht in handen van Aldert. Die geeft na vandaag het stokje over aan onze collega Robert Oosting, die dan met de trekker door de provincie cross. En Aldert heeft deze week natuurlijk al heel veel meegemaakt. Afgelopen maandag begonnen we namelijk in Sleen. Toen gingen we naar Dalen toe. Van Dalen gingen we volgens naar Nieuwlanden. Van Nieuwlanden naar Zuidwolde. Van Zuidwolde naar Nijenveen. En vanochtend begonnen we in Nijenveen. En trekken we nu langzaam richting Ruinen. Dat doen we via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen en dus uiteindelijk Ruinen. We gaan dus een beetje weer een stukje naar boven toe. Nou, heb je nou zoiets van die Trekkertocht? Ja, ik vind dat eigenlijk wel donders mooi. Kan ik dat niet gewoon nog een keertje kijken of zo? Nou, goed nieuws voor je. Dat kan aan het eind van de dag. Vandaag dus. Dan verschijnt op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het dan ook in de app natuurlijk. En op ons YouTube-kanaal. Daar vind je ons ook onder de naam RTV Drenthe natuurlijk. Verschijnt dan een mooie compilatie met de allerleukste dingen. En dat zijn er nogal wat die Aldert heeft meegemaakt de afgelopen week. Nou, die stellen we dus nu samen. Er komen nog wat dingetjes van vandaag bij je in. En dan kun je dus vandaag aan het einde van de dag kun je dat vinden op rtvdrenthe.nl en in onze app en op ons YouTube-kanaal. Dus dan kun je dat lekker terug gaan kijken, de Trekkertocht. Nou, dat kun je dan het hele weekend doen. En op maandag zet je natuurlijk gewoon TV Drenthe weer aan. En dan kun je vanaf 9:45 weer kijken naar de Trekkertocht, wanneer dus Robert op pad gaat. Maar voor het zover is Aldert dus nog op pad. En hij is dus onderweg naar Ruinen toe. En zometeen schakelen we weer met hem om te kijken waar hij op dit moment is. En wat voor mooie mensen hij allemaal weer tegenkomt.
3: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Schat, schatje, ben je er nog?
3: Oh, waarom maak je me wakker?
2: Ik hoor geen schaapjes.
3: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
2: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
7: Half één, tijd voor het nieuws uit Drenthe met Daphne. Goedemiddag.
8: FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan de vastgoedontwikkelaar ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd. En de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht en het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte hierbij ernstig gewond. Politiehonden vonden 2 verdachten in een pand aan de Nijverheidstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. En ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. En daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor. Ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Yes, dankjewel. Het weer dan, Gert Voerman, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Jeffrey.
7: De zon is daar, dan wel. We hebben er even op moeten wachten, hè?
9: Ja, we hadden even geduld nodig. Hè. Gisteren ook wolken en ook af en toe wel wat zon en mooie temperaturen. Vanochtend zag het heel grijs uit, maar razendsnel heeft de zon de grijze massa opgeruimd. En actueel temperaturen 23 graden, althans 23 tot 24. Holslot bijvoorbeeld 22,9 een paar minuten geleden. Meppel 24 rond en ook Diever 24 rond. En momenteel de zon bewolkt weer. Je ziet wel op de grens naar Groningen, toen het aan de Groningse kant wat kleine stapelwolkjes ontstaan. Ik denk dat die straks ook zichtbaar worden in Drenthe. Wat stapelbewolking, misschien hier en daar, dat ze eventjes uitspreiden. Maar de zon blijft toch wel overheersen. Dus flink wat zon, eind van de middag weer vrij zonnig. Met temperaturen zo'n

0: 24, 25 graden in het noorden en maximaal 26 graden in het zuiden van de provincie. Een open gebied is dat. In de Bouwde Kom is het altijd een beetje warmer. En een zwakke tot matige wind tussen noord en noordoost. En dan vanavond mooi weer. Een lekkere zomeravond. En vannacht is het droog. De laaghangende bewolking komt terug. Misschien een enkel mistbankje. En dan 13 tot 14 graden.
1: En dan zijn de mensen toch altijd benieuwd voor het weekend. Er is ook een fietsvierdaagse gaande natuurlijk. Houden we dat weer dan ook even vast? Of is het na vandaag direct weer voorbij?
0: Nee, we houden het wel even vast.
1: Ja, fijn.
0: Ja hoor, dat ziet er goed uit. Morgenochtend even, misschien even grijs. Maar nog, ik denk nog net iets sneller dan vandaag wordt het weer opgeruimd. En dan krijgen we een droge dag, een zonnige dag. Het wordt nog iets warmer, 28 tot 29 graden. Een matige noordoostenwind die juist net iets sterker wordt dan vandaag. Maar ja, dat kan juist een wat verkoelend positief effect brengen. Zondag ook droog en zonnig. Temperatuur net een graadje, gemiddeld zo'n 27 tot 28 graden. Maar opnieuw fantastisch weer met die noordoostenwind erbij. En sterker nog, maandag en dinsdag ook droog en zonnig. Warm en misschien dinsdag wel dat het regionaal zelfs tropisch gaat worden.
1: Oh, tropisch.
0: Ja,
1: wat moeten we daar dan onder verstaan?
0: Tropisch is de grens van 30 graden.
1: Oh ja, ja dat is ook zo. Nou goed, maar dat is nog eventjes weg. Hè? Dus dat is altijd even een kleine slag om de arm dan. Hè?
0: Het is een kleine slag om de arm, doen we altijd weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan zit je ergens richting dinsdag en woensdag. Dan zou het zomaar tropisch regionaal kunnen worden. Dus die zomer, dat gaat maar door.
1: Nou, we gaan het volgen. Dankjewel voor dit moment, Gert. En een mooi weekend alvast, hè?
0: Ja, hetzelfde.
1: Hoi. Heb ik nog even een verkeersupdate voor je. Op de A32 vanaf Heerenveen in de richting van Meppel, tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Een file, stilstaand verkeer, al daar 3 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Nou, ik hoop, Jenny, dat je flink hebt kunnen dansen op deze van Gloria Estefan en Conga. Jij vroeg hem namelijk aan toen ik zei van, ja, kom maar door met die zomerse plaatjes. Laten we de sfeer er even goed inhouden op deze heerlijke vrijdag. Conga dus van Gloria Estefan. Daarvoor ook nog Pommeling Thijs en Mo en Het Midden.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het al een paar keer benoemd. De trekker die brengt ons weer door Drenthe heen. Vandaag op weg naar Ruinen. Vanochtend begonnen in Nijenveen. We gaan via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen en dus Ruinen. Ja, en altijd dan is de vraag eventjes voor de mensen thuis, voor de administratie. Waar ben je eigenlijk inmiddels zo ongeveer?
3: Zo ongeveer, nou, ik kan het wel precies zeggen. Ik ben in de Dorpstraat in Uffelte. Nou, de Dorpstraat best wel vrij lang in Uffelte. Ja. En daar treffen wij, ja, dat zijn fantastische mooie woningboerderijen, verbouwde boerderijen. Ja, dat is een idyllische omgeving, mevrouw, hè?
4: Ja, het is hier zo mooi, hè?
3: Ja, ja,
4: ja. Ja, echt mooie boerderijen. Ja. En allemaal nog kippen over de weg heen. Wat willen we nog meer?
3: Ja.
4: En het is een,
3: je doet niet met de fiets vierdaagse mee, hè?
4: Een mooie fiets, hè?
3: Ja, dat is een mooie fiets.
4: Ja.
3: Maar we hebben hier de fiets vierdaagse op dit moment.
4: Nee, dat doe ik niet aan mee. Ik ga gewoon daar even heen. Ik kom vanzelf.
3: Ja.
4: En als ik het niet meer weet, dan vraag ik het.
3: Maar waar woon je dan? Waar kom je voort?
4: Veendam.
3: Veendam?
4: Ja.
3: Ben je op de fiets van Veendam hier naartoe?
4: Nee, je bent met de auto's. Ze hebben mij gebracht.
3: Oké.
4: Okay. Ik heb een jaarplaats in Dwingelo.
3: Ah, op die fiets.
4: Ja, camping De Drift. Een paardencamping. Dus ja. Heel het jaar open, kan je al door terecht.
3: Oh, je en bent echt een perenliefhebber dus eigenlijk.
4: Ja, ja.
3: Nou. En dan fiets je, was je in Uffelte West hier?
4: Jawel, ben ik ook wel eens in Havelte ben ik wel geweest. En Steenwijk op de fiets.
3: Je vindt het hartstikke jammer volgens mij dat je in Veendam woont, of niet?
4: Wat zei u?
3: Je vindt het hartstikke jammer dat je in Veendam woont.
4: Ja, maar ja, wat doe je eraan,
3: ja,
4: hè?
3: Ja, wat moet je, ja, verhuizen, hè?
4: Af en toe, ja, ja. Af en toe kijk je wel eens. Maar de huizen zijn hier zo verrekte duur, joh.
3: Ja, ja, dat is wel logisch natuurlijk, hè. Dat wat mooi is en zo, wat veel vraag nou is.
4: Ja.
3: Mevrouw, we staan hier bij een krampje aan de straat. Had je er wat bij de handel?
4: Nee, echt niet.
3: CD's of wat stekkerdies of DVD's?
4: Nee. Ik dacht echt dat dat knikkers waren, maar dat zijn snoepies.
3: Nee.
4: Nee.
3: Nou, kijk hier nog even rustig, dan loop ik in de Dam op.
4: Ja.
3: Want daar zit meneer en mevrouw. Ja, beste, en veel succes nog, en veel plezier. Want ja, er is een van die mooie boerderijen hier aan de Dorpstraat in Uffelte. En oh god, ze zijn bijna in de zon. Man, is je dat niet veel te heten?
5: Ja. Ja, soms wel, maar vandaag niet, dacht ik.
3: Nee, hè?
5: Nee, want
3: dat gaat nog wel aan?
5: Toen nog niet dat de grond.
3: Nee.
5: Nee.
3: Nee. Nee, maar dat giet wel op aan, hè?
5: Dat giet toch van, ja, dat zegt men.
3: Ja. Maar, wie ben je?
5: Klaas Krabbers.
3: Klaas. Ja. En die zit hier op je eindam, neem ik dan maar aan?
5: Dat neem ik aan, ja.
3: En die ezels die als daar start in het land, die ben ik van je?
5: Ja.
3: Waarom nou ezels?
5: Ja, die liefde die ik altijd al laat van kind en af.
3: Ja.
5: En altijd die oordens wat ze op de hoofd hebben. En ja, de liefde waar je van zo'n dier kreeg.
3: Ja.
5: Je kunt ermee wandelen.
3: Ja, doe dat ook?
5: Nee.
3: Dan hong aan touw, zeg maar.
5: Nee. Maar ik knuffel er wel mee, hoor.
3: Ja.
5: Ik ben echt een knuffeldier.
3: Heb je ook een naam?
5: Ja, zeker. Zeker.
3: Als je nou roept, komt ze dan ook?
5: Nou, niet echt. Ja, de vrouw die kan...
3: Die gieden wat beter met, hè? Mooi.
6: Mooi.
3: De mooi.
5: Nee. Niet beter, maar.
6: Maar niet beter, maar ik kan proberen.
3: Ja, zul je dat lukken, dacht je?
6: Lisa.
3: Kom eens hier, joh.
6: Lisa, kom maar. Kom maar.
3: Ja, in ieder geval, wat was signaleerd? En ze heeft je gehoord.
6: Ja.
3: Het is een zij, neem ik dan maar aan.
6: Nou ja, ben je allebei zij.
3: Oh, ben je allebei zij?
6: Ja.
3: Oké.
6: Ja, ben je allebei, ja.
3: Maar ze kijkt je gewoon bij
6: die
3: aan.
6: Ja, en die denkt van, ik blijf mooi in de Skype staan.
3: Red hoe? Ja, dat is een chemisch ongeluk.
6: Ik vond de zeng met die warmte.
3: Ja. Ja, maar die had net ook last van warmte.
6: Ja, zeker.
3: Ja?
6: Zeker weten.
5: Ezel kan er goed tegen.
6: Ja, ik wil dan zeggen, nee, ze kunnen wel beter dingen dan wij, hoor.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Ja, ja, dat meen je niet ook. Ze kunnen het lastig zeggen van, ik heb het warm.
6: Ja, dat kunnen ze ook. Maar je kunt wel merken dat ze wat beter kunnen dingen dan wij, hoor.
3: Ja.
6: Ja, zeker weten.
3: Die jongen, wacht even. Woon je hele leven al hier?
5: Nee, we zijn 40.

0: jaar wonen we hier nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Op dezelfde plek hier?
0: Ja, op dezelfde plek. Ja, ja.
1: Waar rij je? Boerenwest?
0: Nee. Dat is allemaal uit hobby ontstaan.
1: Ja, ja.
0: Kijk, de grootste hobby staat hier in de schuur, hè?
1: Ja, wat is het, hè?
0: Nou, de oude tieke woonwagens.
1: Laat hem zien. Of nu we er toch zijn. Laat hem zien. Wat is dit dan? Is dit in alle Unie mag? Ja? Och, mijn god. Wat, hè? Ja. Maar ik kan het zien, je moet hier in Henk op. Moet je kijken. Even met de camera hier even naar achteren. Grote woonwagens. Van die holten. Prachtige woonwagens. Met een stuk of wat alle trekkers. Je hebt hier misschien nog wat. Je kunt het wat makkelijker zien, hè, met elkaar. Ja, dat is bijzonder. En maar, hoe kon je eraan?
0: Ja.
1: Kopen. Je kunt alles kopen.
0: Ja, nee, maar goed. Dat is ontstaan door de liefde wat ik heb vanaf kinds aan af. Dat de kermismannen kwamen.
1: Ja.
0: En de opbouwen van het hele spul. En die mensen die woonden toen in een woonwagen.
1: Die prachtige ouderwetse woonwagens.
0: En toen heb ik gezegd van, dat wil ik ook ooit hebben.
1: Rikkelijk versierd, allemaal hout, gelakt hout.
0: Ja, ja, het is allemaal houtsneewerk.
1: Ja.
0: Het is allemaal geslepen glas wat je ziet. Dus niet geëtst, geslepen. Originele markiezenveur.
1: Jongen, dat hij je maar zo in de schuur staat ineens doen, dat is toch zonde?
0: Nee hoor, we gaan ermee weg.
1: Ja toch?
0: Ja. We gaan nu 17 augustus is de bedoeling dat we weer weg gaan.
1: Ja.
0: Dat ik weer hersteld ben, want ik ben net opereerd aan mijn rug.
1: Oké. Okay.
0: Dus, dit is...
1: En hoe zou ik een reis maken hiermee dan?
0: Ja, als we nou naar Luxemburg gaan we naar Luxemburg. Gaan we naar Eifel door.
1: Ja, hè?
0: Gaan we naar Denemarken?
1: Ja, alle handen maar even ja,
0: nee,
1: is
0: nee, dan heb ik, nou heb ik deze voor.
1: Ja, oh, die nu maar, die ging wat harder, hè?
0: Ja, en deze.
1: Ja.
0: Die hadden we de eerder voor.
1: Wat, er zit nog Lans Buldag nog, zo'n blauwe. Lans 3506.
0: Echte gloeikop.
1: Ja. Dus. 1950 zie je staan.
0: Ja.
1: Ja, je hebt een koelbox helemaal aan de kant. Dus ambizone.
0: Die is van Mizone.
1: Ja.
0: En die heeft deze woonwagen voor.
1: We moeten met. Is het je hobby net zo goed als die van je man?
2: Zeker. Echt waar.
1: Ja, dat moet ook los wel, hè?
2: Ja, als je het niet samen erachter staat, dan moet je wel samen achter staan. Nou ja, die beide jongens van ons, die doet het ook.
1: Ja.
2: En die hebben vrienden in de kring die het ook mooi vinden. Ja. Nou, dan kan het niet beter, ja.
1: Precies, maar je hebt wel meerdere woonwagens dan. Gooi ik met allemaal apart, dan kies je dan een energie en dan iets aan.
2: Nee, want deze is van ons, van de Olsterzeunen.
1: Ja.
2: De jongste zonen die hebben hem net afgelopen zondag opgehaald. Ook om met vakantie te gaan.
1: Ja.
2: En die heeft een dikkere bulldog first. En dan ben je gaat zelf met Disney op vakantie. En dan heb je dat kleegje.
1: Ja.
2: Wat ernaast hoort.
1: Ja.
2: Dan gaat hij zelf altijd een wiki mee weg. Gaat hij vissen.
1: Die ging hij vissen?
2: Dan ging hij vissen.
1: Is hij nuppie?
2: En is hij nuppie.
1: En wil je niet met hem?
2: Nou, die woonwagen is gewoon te klein.
1: Of je wilt even niet met. Dat kan
2: dan heb ik een wiki rust, ja.
1: Dat is ook zo.
2: Ja.
3: Dat is een hobby, hè?
1: Ja.
2: Dat is zijn hobby.
1: En hij lang boord hier.
0: Ja, ik vaar ook graag.
1: Boort die eigenlijk. Het is niet zo'n hele grote. Dat is een van de meter af. Nou, wat zal er weer vijven?
0: Nee,
1: dat haalt hem niet.
0: Nee, 3 meter. Nee.
1: Oh, oké, nou, kijk.
0: Maar dit is gewoon een echt hobby. Ja. We vaart ook voor het samen.
1: Ja.
0: Maar ik ben een verwoed visser, dus ik vis normaal 3 keer in de week.
1: Ja.
0: En dan neem ik deze boot mee en dan vis ik ook.
1: Het is als bijzonder dat je thuis treft, of niet?
0: Ja, maar goed, nou kan ik niks beginnen. Nee, dan zie je wel aan het lopen.
1: Ja.
0: Maar...
1: Ja. Oké.
0: Okay.
1: Ja, je moet niet al bij me weglopen, maar dan kan ik je niet meer verstaan.
0: Nee.
1: Dat kun je thuis ook niet doen.
0: Hier doe ik hem dan achter.
1: Ja.
0: Of mijn viskarre hier wat daar staat.
1: Ja.
0: En die doe ik hier achter. En dan ga ik. dan ga ik daar mee op pad.
1: Ja. Het is als museum, man.
0: Ja, ik vis zo heel veel in Brabant, Limburg.
1: Ja.
0: Dus dit is wel een van onze mijn grootste hobby's.
1: Ja.
0: En de woonwagen hebben we dan samen. En dan de jongens dan allebei die liefde ook overgenomen heb. Dat is voor ons als ouders verschrikkelijk mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja, daar ben ik echt trots op.
1: Ja.
0: Nou, je dan ziet...
2: Mooi tijd en ook weer mee, want in 2000 ben ze hier ook geweest.
1: Ja.
2: En dan was het ook van het was zelf een boomwagen.
1: Oké.
2: Toen ging ze door op de
1: trektocht. Met de trektocht toen?
2: Ja.
1: Met de echte trektocht, de voormalige trektocht. Oké.
3: Dan heb ik ze nog mee op gang al.
1: Is dat zo?
0: Ja, toen ben ik weer in de studio. Of ben ik samen geweest.
1: Die waren hier ook vandaan? Die
0: heb ik toen geregeld voor die mensen dat ik die aangekocht heb.
1: Ja.
0: Die heb ik gezorgd dat die in de kleur kwam van TV

0: Drenthe.
1: Ja.
0: Daar hebben ze dan 6 weken mee rondgetrokken. Maar jullie trokken toen in die weer in die tijd zes weken rond.
1: Ja, ja, ja.
0: En na de tijd hebben we dat ding weer overgespoten in een normale kleur. En die mensen die hebben hem weer verkocht.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het ging erom... En wij hadden toen hoeveel jaar bestaan hier, zo?
2: Wij trokken altijd heel veel naar Limburg-Brabant. En toen hebben we een keer gezegd van... Het hele spulletje moet hier maar zijn komen, met allemaal woonwagens. Ja. Toen hebben we aan die kant... Hoeveel woonwagens hebben we niet?
0: We hadden er toen 24 staan.
2: Ja.
0: Met
1: 24 woonwagens.
0: Allemaal oude tieke woonwagens. Ja, ja. En dan stond er een met een hele oude tieke woonwagen. En uit een Engelsman was dat.
1: Ja.
0: Dus die kwam hier ook. Dus dat was helemaal mooi.
1: Ja.
0: En nou, dat, ja, we hebben heel veel shows ook gedaan. Hè. Kijk, dat is een 3D, wat je daar ziet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En daar hebben we weer in Arnhem mee gestaan. Want de zigeuners allemaal na te bootsen en ja.
1: Zeg, ik weet je niet, ja, show, ik liever niet overnemen. Maar ja, echt, we kunnen hier nog wel 4-4 vertoeven. Dat ging niet gebeuren. Nee. Maar echt, ik weet niet wat ik hier zie. En dit is een prachtige schuur met die veel mooiere woonwagens nog hier. Dus ja, we moeten het hier wel even beladen, jongens. Maar ik vind het fantastisch dat we een piepkleine rondleiding hebben gekregen. Ja. En natuurlijk ook de historie ligt hier eigenlijk goed beschouwd, jongens, van de trektocht.
3: Ja, zeker, zeker. En tref je dit nou allemaal van een klein standje van voor aan de straat? Of is je stiekem waar je heen moest?
1: Ja, nee, dat is niet. Dat is een grote verrassing voor mij. Ja. Serieus.
3: Nou, zo openen er toch weer wat deuren. En dat allemaal in Uffelte. Als je nog een leuke tip hebt voor Aldert om bij langs te gaan vanmiddag. Onderweg van Uffelte naar Ansen en tot slot Ruinen. Geef het even door. 0592 33 11 88. Maar zoals je ziet, we vinden ook een hoop moois langs de kant. Het zijn de Dolly Dots nu op Radio Drenthe. And love me just a little bit more.

0: vlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hé, hey, heb jij hoogtevrees?
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
10: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
13: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent.
4: Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga

0: naar uaf.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Jeffrey Verdel.

0: Styles en Voyage, Voyage.
1: De slingerplaat.
0: Het is Anouk in de middag en dan hebben we natuurlijk altijd de slingerplaat. Ook terwijl Aldert lekker op tjak is met de trekker door de provincie, fietsen we deze er nog even in. En vandaag hebben we toch

0: beetje een bijzondere aanleiding. Het is inmiddels allemaal weer goed opgelost. Maar ja, in België is iets bijzonders gebeurd.
1: Ja, klopt. Daar heeft een oma het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal, inderdaad. Die vrouw die kwam dus haar kleinzoon ophalen. Maar die vertrok dus met een andere peuter in de buggy. Nou ja.
0: Maar ja, dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. De kinderopvang die ging ervan uit dat, dat de oma zelf wel wist wie haar kleinzoon was. Maar dat ging toch ergens niet helemaal zoals het zou moeten. Het kind werd snel teruggebracht, hoor, trouwens, door de opa. En nou ja, uiteindelijk is alles goed afgelopen. Maar ja, het roept natuurlijk wel de nodige vragen op.
1: Ja, maar ik lees ook dat, dat het kindje blijkbaar enthousiast en gewoon spontaan op die oma reageerde. Zo van, nou, leuk.
0: Misschien een hele lieve oma geweest. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, misschien leek de oma dan weer op zijn oma. Ja, je weet het niet.
0: Ja, je weet het niet. Nou goed, hoe dan ook. Het is allemaal goed gekomen. En dus kunnen we er toch een beetje om grinniken misschien. En nou, dit zijn dingen die sporadisch gebeuren. Want dat hoor je niet vaak bijvoorbeeld in Nederland dat dat gebeurt. Sterker nog, de meeste opvangen, weet ik toevallig, zijn best wel streng daarin als iemand kind op komt halen waarvan eigenlijk niet de bedoeling was dat diegene dat kind op zou halen. Er wordt er vaak wel even een belletje naar de ouders gedaan. Dus dachten wij voor de slingerplaat, leuk, laten we toch hier even iets bij verzinnen. En we geven je eigenlijk de vrije hand. Dus als je dit bericht hoort, wat is dan een plaat die je daarbij kunt verzinnen? Er kan iets in de richting zijn van foutje of zo.
1: Ja.
0: Mistake of misschien toch iets over kinderen of over oma's. Ik hoor K3 al binnenkomen.
1: Oma's aan de top.
0: Precies. Wat kun jij verzinnen als wij jou dit bericht voorschotelen? Geef je plaat door via 0592 33 11 88. We hebben er toch zeker 26 nodig. Want daarmee kunnen we ons rad dan weer volplakken. En dan gaan we er aan het eind van dit uur een mooie slinger aan geven. Dus wat kun jij verzinnen als we het hebben over een kind dat per ongeluk, of een oma dat per ongeluk het verkeerde kind meeneemt bij de kinderopvang? 0592 33 11 88, daar kun je je platen doorgeven. Over platen gesproken, dit is nieuwe muziek op Radio Drenthe. Bente en 3, 2, 1...

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ook een plaat die binnenkwam toen ik eerder vroeg om voor alles even door te geven wat je wil horen als we het hebben over de zomer. Maar dat parkeren we even, want we zijn druk bezig met de slingerplaat. Ik deed net al even een oproep aan de hand van een bericht wat binnenkwam dat in België een oma per ongeluk het verkeerde kind mee had genomen van de kinderopvang. En mijn vraag aan jou is dan, ja, wat kun je daarbij verzinnen? Wat is een leuke plaat die je daarbij kan verzinnen? 26 hebben we er minimaal nodig, want die plakken we dan allemaal op ons slingerrad en dan geven we daar straks een slinger aan en

Daar hebben we er eentje van. Alle suggesties zijn welkom via 0592 33 11 88. Dus waar moet jij aan denken als we zeggen tegen jou dat een oma een verkeerd kind heeft meegenomen van de kinderopvang? Never can I say goodbye misschien?

helemaal doorgebroken met deze plaat. Ook hoog in de top 40. Volgens mij zelfs op nummer 1 geweest. Cheerio van Justin de Wild hoorde je op Radio Drenthe. En ik dacht, is het niet weer eens een keertje tijd voor Frank Boeien? Weet je wel, soms heb je gewoon zoiets dat je denkt van... Hey, volgens mij is het weer tijd voor Frank Boeien. Dus ik dacht, weet je wat, we gooien hem erin. Deze is een keer. Is altijd goed. Het is Paradijs op Radio Drenthe.

Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op

0: vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos dat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Het is bijna 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Met Daphne hier. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd en de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 2500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor de skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden er op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Museumspoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro bij de bank, dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeesters en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselter Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Super, dankjewel. Het weer dan, dat krijg je van Gert Voerman.
9: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog toch wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst. Siren, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
13: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
2: We trekken en we trekken door richting Ruinen. We waren net nog in Uffelte. Doe mij dan vermoeden, Aldert, dat je dan nu misschien wel in Ansen al bent?
3: Nee, nee, daar binnen wij nog niet. Want tussen Uffelte, nee, want tussen Uffelte en Azen, daar ligt een prachtig landgoed. Het landgoed Reebruggen. Mensen die het niet kennen, die moeten daar zeker eens kennis van nemen. Want het is hier misschien wel de meest idyllische plek van heel Drenthe. Wie zal het zeggen? En Rinneke Vierhoven, die naast mij, die zal dat bevestigen. Rinneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En dat
4: goedemiddag.
3: Is zo, hè?
4: Ja, dat is zeker zo.
3: Landgoed Reebruggen.
4: Ik ben geboren in Dwingel. Ja. En ik haar hier nog nooit van de heurt.
3: Meen je dit serieus?
4: Ja, dat meen ik.
3: Het is als gemeente Dwingel toen in het verleden. Niet, zo wat,
4: volgens mij, ja, zou wel kunnen, hè?
3: Ja, ik weet niet zeker, hè? Maar,
4: nee, dat weet ik ook niet zeker.
3: Zo'n einde is niet van Dwingel af.
4: Nee, dat klopt, ongeveer 10 kilometer.
3: Ja. En jij had er nooit van gehoord?
4: Ik had er nog nooit van gehoord en ik was er ook nog nooit in West.
3: Nee, en toch ben je hier terechtgekomen?
4: Ja.
3: Stel ik er nog, je woont hier?
4: Ik woon hier.
3: Nou ja, zeg.
4: Ja, ja.
3: Voor mij zijn die de beelden niet bij. Dat is landgoed Reebruggen. Het was ooit echt een landgoed, bijna een kasteel, heb ik begrepen.
4: Ja, een havenzaad.
3: Nou, oké. Okay.
4: Ja?
3: En nu is het nog een boerderij.
4: Ja. Ja,
3: Een
4: hele grote boerderij waar van alles en nog wat gebeurt.
3: Ja.
4: Ja. Ja,
3: maar je woont hier alleen?
4: Ik woon hier alleen met mijn dieren. En ik heb natuurlijk ook wel hulp, want het is hartstikke groot.
3: Ja.
4: En doe hier weer van alles.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, de enige afgunst maakt zich van mij meester. Dat snap je natuurlijk wel.
4: Ja, maar dat hoeft helemaal niet.
3: Niet?
4: Nee, helemaal niet. Het is heel mooi om te wonen, maar het is ook heel hard warm.
3: Heel
4: hard warm.
3: Ja, wat doe je dan?
4: Ik geef hier allemaal yogalessen en opleiding. En ook allerlei creatieve dingen. En ik heb de zorg voor twee varkens. Ik heb twee varkens, die komt uit Tamworth. Dat is een heel klein plekje in Engeland.
3: Ja.
4: Ik heb vier kippen.
3: Kom maar
4: en één hanen. Ik heb twee honden van de straten. Die komt, ene komt uit Mexico en de andere die komt uit Spanje.
3: Ja.
4: En ik heb nog een oude katten. Dus ik heb wark genoeg hier.
3: Hele Europese veestabel hier.
4: Zo, dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
3: Maar er doet mij niet al te veel wark van, liet mij dan toch zo.
4: Nee, maar dat begint s'morgens al.
3: Ja.
4: Dat begint s'morgens al. En ik heb vanmorgen heb ik hier onder de eiken. Oh, het bord is naar binnen.
3: Ja.
4: Maar onder de eiken noem ik dat. Heb ik vanmorgen nog yogalessen gegeven.
3: Oh.
4: Want ze komt hier op dinsdag en op vrijdag komt ze hier.
3: Maar hij hier gaat zitten zo in de stoelen en je hoeft helemaal niks te zeggen. Dat is op zich al yoga volgens
4: mij. Nou, dat is zo.
3: Toch?
4: Ja. Dat is zo. Je hoeft eigenlijk bijna helemaal niks te doen hier.
3: Maar de bedoeling van yoga is dat het volledig tot rust komt, of niet?
4: Ja, dat klopt. Ja, maar ook dat als er onrust is, dat je dat ook gewoon omarmt. Dus het hoeft niet meteen stiller te worden. Als het onrustig is in je hoofd, dan ga je dat gewoon waarnemen zoals dat heet.
3: Ja.
4: En dan ga je door met dealen. Dan ga je kijken waar je door met.
3: Wat doet er nou niet zo moeilijk over?
4: Ja, nou precies. Ja, dat is zo.
3: Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen dat hij hier als eenling dat hele mooie landgoed mocht bewonen?
4: Nou, ik ben hier kom niet in mijn eentje. Ik had in die tijd had ik nog een partner. En we zijn hier samen naartoe gekomen. En dat kwam omdat wij... ik heb 33 jaar in Rotterdam gewoond.
3: Mm.
4: Want ik was ooit verpleegkundige.
3: Ah.
4: En we gingen toen heel veel op vakantie naar Drenthe. Want we kennen Drenthe eigenlijk helemaal niet. Ook al ben ik hier geboren. En toen kwamen we arms in het, de Duitse grens... bij Bed and Breakfast, ook van het Drents landschap. En toen zei ik, nou, wat wonen jullie hier mooi? En toen zeiden ze van, dat kun je ook. Dus neem maar eens contact op met Drents landschap. En toen heb ik Jermo contact op een nummer met Drents landschap.
3: Jermo Tabbel.
4: Ja, dat klopt. En hij zei, nou, schrijf maar een brieven.
3: Yeah.
4: En de kans is heel klein.
3: Want er bent heel veel gegaren.
4: Zeker.
3: Ja.
4: En er komt ook weinig van die boerderijen vrij. En in 2016 is het gebeurd.
3: Ja.
4: De eerste boerderij wonen we tweede. En deze boerderij, dat kunnen we. Dus in 2016 ben we hier gekomen.
3: Ja, maar dit is niet de enige boerderij, hè, die bij het landgoed is.
4: Nee, er bent er meer.
3: Ja.
4: Hierachter woont onze buurman. En die heeft pas ook een boek geschreven.
3: Ja.
4: Die heeft 60 jaar lang allemaal vogels geteld. Hier in Zuidwest Drenthe.
3: Je moet toch wat doen?
4: Nou, daarom. En heel belangrijk. Ik heb hier een buurvrouw naast. En hier is nog een vakantieboerderij.
3: Ja,
4: en natuurlijk

0: Daar. Je ziet hem nou niet, want de trekkers die
1: de trekker ervoor staan. Ja.
0: Maar dat is de oprijlaan hier naar het landgoed. En daar woont Alexander, onze biologische boer.
1: Maar dit is eigenlijk wel het hoofddomicilie, denk ik, van het landgoed. Dat is niet zo ongeveer.
0: Nou, zo weet ik dat niet nu.
1: Nee.
0: Ik denk dat je het moet zien als een geheel.
1: Maar...
0: En als ik echt moet zeggen, wie is de, zeg maar, in yoga noemt ze dat de waterlelie. He, de lotus, dan is dat Alexander.
1: Ja, okay.
0: Want die zorgt natuurlijk voor het hele landgoed... en die heeft ook allemaal koeien voor die firm met zorgen.
1: Maar is het niet meer eenzaam hier alleen op zo'n hele grote boerderij?
0: Helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, helemaal niet. Er komt zoveel meisjes en ik ben bijna nooit alleen.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, er is altijd wel wat te doen.
1: Ja.
0: Nou, en ik was net alleen, ik kwam hier aan.
1: Ik kan zeggen, ik kwam hier binnen, heel rust en stilte. Ik denk, zult er wel hier tussen?
0: Ja, precies. Ja,
1: mooi,
0: ja.
1: Dat is zeker mooi.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel dat we hier even kennis mee maken met je mooie boerderij.
0: Ja, en dat heb ik nog niet verteld wat het allerbelangrijkste is.
1: Wat is het belangrijkste?
0: En dat is natuurlijk de havenzaad. Hè?
1: Ja, zelf.
0: Ja, want hij door alleen maar keken.
1: Nee, maar daar valt ook niks meer van te zien, toch?
0: Nou, er valt nog wel wat te zien.
1: Ja, wat dan?
0: Dat is bijvoorbeeld de sloot, dat was een gracht.
1: Ja.
0: En er zijn nog wat oude ornamenten in het Veurhuis.
1: Ja, Jeffrey, hebben we nog even tijd dat we naar die sloot lopen? Want dat is misschien toch wel even...
0: Met respect.
1: Nou, de gracht, sorry. Duid mij niet euvel. Ja, nee, sorry. Nee, het is geen sloot, het is een gracht.
0: Ja,
1: een grift is het misschien wel. Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ik weet niet het Rijnse woord van gracht.
1: Nee, ik ook niet. Nou, we kwamen vanmorgen in Nijenveen. Daar hadden ze Nijenveen zijn grift.
0: Oh.
1: Toen wisten we niet wat een grift was. Maar dat bleek achteraf een gegraven watergang te wezen.
0: Oh, nou, dat is dit ook.
1: Dat wil ik maar zeggen.
0: En die boom, die stond er al, want die is op Olde Tekening te zien.
1: Ja.
0: Dat is een S. En hier was een brugge.
1: Ja.
0: En dit was dus een gracht.
1: Dit was de gracht.
0: En waardoor de kersenboom stiet, dat was de ingang.
1: Ah.
0: Dat was de deuren.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Oh, dat, jammer dat het niet stiet eigenlijk.
0: Nee, ja. Ze hebben het gewoon overbruggen.
1: Ja, was een bouwval ook?
0: Nee, helemaal niet.
1: Niet?
0: Nee, maar in die tijd, er woonde toen een vrouw, ook alleen. Dat is ook wel grappig, hè? En die familie die moest dat natuurlijk allemaal onderhouden. Dus onderhouden kost ook heel veel geld. Dus ze hebben het gewoon afgebroken. En het is nu een beetje wild.
1: Ja.
0: Want alles stiet voor mij in teken van biologisch, ecologisch. En,
1: dat zegt iedereen die vrij lui is en de boel onder rolt. Maar daar zeg ik dat
0: nee,
1: nou.
0: Nee.
1: Dat is heel flauw, hè?
0: Ja, nee, nou, ik ben niet lui, want het had een warktoorn.
1: Ja,
0: maar er bindt op dit moment ook heel veel bijen en hommels en vlinders.
1: Ja.
0: En,
1: dat is ook wat weer.
0: Zeker.
1: Dat was ook
0: heel belangrijk.
1: Goh.
0: Ja.
1: Nou, ja, Rineke, dat is hartstikke mooi. We moeten hierbij laten.
0: Ja.
1: Ja, dat spiept me eigenlijk wel een klein beetje.
0: Ja,
1: maar,
0: want ik heb nog best wel wat te
1: vertellen. Oh, we kunnen nog een uur vertoeven, dat weet ik zeker.
0: Zeker.
1: Ja,
0: maar het is wel warm, hè?
1: Het is warm. En dan moet ik hem durven. We moeten nog gaan anzen en we moeten nog gaan runen.
0: Okay.
1: Dus die zegt wel deur, hè?
0: Ja, nou, succes. Nou,
1: hartstikke bedankt dat we hierin mogen kijken.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: En wij gaan inderdaad deur, Jeffrey, naar anzen. Die kaart op. Dat is gewoon een kaart op.
2: De Trekkertocht.
3: Radio Drenthe.
4: Ja, ga er maar even voor zitten, hoor. Anse Ruinen, here we come. Geldt ook voor deze plaat, trouwens. God, wat is dit lekker. Nou, daar kun je eigenlijk niet blijven zitten. Bruno Mars, de nieuwe heet

0: Je had deze nog niet eerder gehoord, hè?
1: Nee, klopt. Ik vind hem echt heel lekker.
0: Recensie, 1 op 5.
1: Vijf toch wel.
0: Vijf sterren. Andere recensies, welkom ook in de app. Hè. Dat mag altijd, hè?
2: De slingerplaat.
0: We houden ervan om gerecenseerd te worden. Vind ik leuk. Ook via de app binnengekomen. En ook via de telefoon trouwens. Heel veel suggesties aan de hand van de slingerplaat van vandaag. Alles te maken met oma die per ongeluk... Dat zeg ik er nog maar even bij. Dat is niet opzettelijk. Het verkeerde kind meenam uit de opvang in België. We vroegen aan jou, nou, waar denk je aan? Wat voor platen op het moment dat we het daarover hebben? En we hebben een hele lijst binnengekregen. Even een kleine, nou toch nog best wel een hele heerlijke lange selectie hebben we gemaakt.
1: Nou, zeker.
0: Met wie beginnen we?
1: Met de suggestie van Roel. Die kwam met The Who en Who Are You? Ja. Ja, dat zal ze op enig moment gedacht hebben.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, trouwens, liedje van CSI. Hè? Keek je dat vroeger al? Of,
1: nee,
0: keek je niet?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Okay. Jenny, die kwam met Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Ja. Goed gevonden. Daar raak ik zelf nog niet eens aan gedacht.
1: Nee. Nee, en Henk had eigenlijk ook nou ja, toch iets verder gezocht. Maar ik vond hem wel goed. Die kwam namelijk met David Bowie en Changes. Want ja, die kleintjes die veranderen nogal snel. Dus ja, dat je, dan herken je misschien niet zo snel.
0: Misschien had oma inderdaad met kind al lang niet meer gezien. Andere Jenny, die kwam met Skik. En ja, hoe kan dat nou? Ik zie trouwens ook een thema in de naam ontstaan.
1: Ongelooflijk, we hebben nog een derde Jenny. En die kwam met The Rubettes en Sugar Baby Love.
0: Hier sloeg jij direct op aan, hè?
1: Ja, het ook echt leuk.
0: Een goede plaat.
1: Ja.
0: Sandra, die kwam met Guns N' Roses, altijd goed, sweet.

0: Ik ben wel het rat al de hele week een beetje aan het manipuleren.
1: Maar, ja, dat
0: nog,
1: kan niet hoor.
0: Nog niet helemaal, het is nog niet echt gelukt hoor.
1: Nee, klopt.
0: Kans verhogen van 1 op 26 naar 1 op 13 is, lukt niet per se.
1: Nee, nee.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Ja, vluchten kan niet meer.
0: Van Frans Halsema. Ja, Tina, dankjewel.
2: Vluchten kan niet meer.
1: Heel dramatisch.
0: Ja, heel dramatisch, ja. Jelme, die kwam nog met Jan Biggel. Doe dat nou niet, hè.
2: Maar ik deed het toch, ja, ik weet het.
0: Ja, mooi. En wij dachten zelf, we voegen hem toch nog even toe aan het lijstje.
1: Ja, deze kan gewoon niet missen. Oma is aan de top van K3.

fijn dat ze uit België komen, hè, K3. Ja. Extra pluspunten voor onze eigen suggestie. Nou goed, je snapt het. Er is echt meer dan genoeg te verzinnen. Maar als jij denkt, ik wil ook bij die 26 horen die op het rad komen, geef je suggestie dan nog even door. 0592-33-1188. Waar kun jij opkomen? Als we het hebben over die oma die fout maakte door het verkeerde kind mee te nemen van de opvang in België.

0: Dusty Springfield en I Only Want To Be With You. De voordat ik nog ga over zijn Life Is Life. Ik zit nog even te kijken, maar...
1: De slingerplaat.
0: Nee, hij staat er niet tussen. Dus ik ga iedereen toch wel even zo'n moment geven. Tenminste, dat denk ik. Want ik vind zelf hem heel goed bedacht. Zo'n facepalm moment dat je jezelf voor de kop slaat. Dat je denkt, oh, hoe heb ik daar niet op kunnen komen? We hebben het over België. We hebben het over iemand in de steek laten eigenlijk op de opvang. Want dat is wat er gebeurt. Heel veel suggesties gaan richting de moeder of de oma, zeg maar. Maar ik snap niet dat niemand is gekomen op deze.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Ja.
3: Wauw.
2: Radeloos.
0: Hoe kan dat nou?
2: En verloren.
0: Een Belgische groep die zingt over Laat me nu toch niet alleen. Ja, het is
1: de slingerplaat.
0: Hij staat er niet op.
3: Nee.
0: Staat er niet op.
3: Helaas.
0: Stom.
3: Maar er staan genoeg andere nummers op.
0: Zeker. 26. We hebben hem weer flink gevuld. Allemaal aan de hand dus van die oma die per ongeluk het verkeerde kind meenam uit de kinderopvang in België. Nou, ik zou zeggen, geef de... Oh, dat vind ik een leuke touch. Dat je begint op de B van België. Dat is leuk bedacht. Oh, dat was niet bewust?
3: Nee, niet eens. Oh. Maar inderdaad.
0: Nou, eens even kijken waar we op uitkomen.
3: Och, eindigt hij ook bijna op B. Maar het is de C geworden.
0: Ja, dit komt omdat wij dit extra kracht bij hebben gezet. Ja, jij hebt de verkeerde lijst misschien nog voor je... maar ik zie hem hier toch echt staan bij de C, hoor. Huppakee, Nicole, die kwam ermee. Er zit ook een C in, hè, Nicole. Dankjewel voor het doorgeven van al je suggesties... want het zijn er echt onwijs veel. We gaan de maandag gewoon nog eentje doen. Weer een nieuwe slingerplaat. Koopband, noodgeval nu.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Annette Schut met...
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Ontganger. Bocht. Kinderen. Tegenliggen. Fietsen. Uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld.
9: Assen en Dinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
2: Aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Jeffrey Verdel.

Fraser en Something in the Water op Radio Drenthe. We zitten midden in onze trekkentocht. Wat? We zitten eigenlijk een beetje aan het einde van de trekkentocht voor deze week. Langzaam maar zeker gaan we richting Ruinen, de eindbestemming voor vandaag. Maar daarna is het nog niet over, hoor. Want maandag dan gaan we gewoon weer verder vanaf Ruinen. Met dan Robert Oosting achter het stuur van de trekker. En heb je nou zoiets van, hey, maar we hebben deze week toch ook ontzettend veel gezien en beleefd. En kan ik dat misschien nog een keertje terugkijken? Nou, dat kan, zeker. Vanmiddag, einde van de dag, dan vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app vind je een mooie compilatie. En die kun je ook vinden op ons YouTube-kanaal. Ja. Maar voor het zover is, moeten we eerst dus nog in Ruinen komen. Nou, zoals je op TV Drenthe hebt kunnen zien, is Alde daar ontzettend druk mee.

gaan we zo maar eens even kijken waar hij inmiddels is. Ik zag hem net ergens parkeren, dus ik ga ervan uit dat dat op de goede weg is. Eerst Bruce Hornsby op Radio Drenthe. And the way it is.

0: Deze Gerben Jutsena, oftewel Gers uit Coevorden, begon zijn muzikale Drentse carrière met het nummer Droge Worst met Kaviaar. En nu is hij aangekomen bij dit nieuwste werk. Ogenschans. Samengesteld woord, zelfbedacht, tussen ogen en chance. Natuurlijk dat woord is voor het eerste contact, de flirt, de vonk. En samen met ogen wordt het dan ogenschans.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, die heeft deze week ook behoorlijk wat ogenschans. Hè, Aldert? Zoveel mensen kom je tegen.
3: Ja, nou, incidenteel, ja. Zoals vanmorgen met een paar dames van de fiets. Ja, mijn eerste omhelzing is binnen, wat dat betreft. Nee, dat is van woord. We zijn in Ansen aankomen, Jeffy. En we zijn ook uiteindelijk gestuurd. Nee, dat is niet helemaal waar. We kregen wel een berichtje van Harry Smit uit Ansen, die zeer tegen ons dat wij achter op een korre niet een afgeknotte driehoek hebben. Harry.
4: Ja, precies.
3: Dat heeft hij ons meld.
4: Ja, dat meld, ja, want dat is officieel is dat verplicht. En ja, jullie moeten een goede voorbeeld geven natuurlijk.
3: En die weet er alles van?
4: Nee, maar goed.
3: En dan weet dat zo mooi van elkaar. Ja, met een mooie trekker en zo. En ja. Remmerij goed en netter, verlochting goed en netter.
4: Iedere boer heeft dat, dus ja, tenminste, ja. De was niet allemaal. Maar, ja. En de zaak, dus denk ik, alleen bellen. En,
3: ja. Nou zit er wel een driehoekje op trouwens.
4: Alleen koffie drinken, ja, dat is gewoon een driehoekje. Dat is een reflecterende driehoek.
3: Die is te klein.
4: Ja, die is te klein, die is ook niet afgeknopt. Ja. Dus,
3: weet je precies wat de regels zijn? Hoe groot met zo'n driehoek wezen?
4: Nou ja, die zeker hier hebben, die is wel 30 centimeter, denk ik. Ja. 30, 40 centimeter. Ja. Ja, driehoek, afgeknotte driehoek noemen
3: we dat. Europese regels?
4: Dat weet ik niet.
3: Nee.
4: Ik vind het niet zo belangrijk, hoor. Maar ik doe het gezellig in bekeuring. Dus,
3: ja, en die bekeurings hier in Nederland, die ben nogal vervelend.
4: Ja.
3: Over het algemeen. Ja, elke bekeuring is vervelend, ja. Maar vooral die Nederlandse.
4: Maar ik had eigenlijk gebeld dat je een bakje koffie kunnen doen, maar daar hebben jullie geen tijd voor. Dus,
3: nee, we moeten nog gaan runnen, jongen.
4: Ja,
3: jongen, de tijd gaat helemaal deur.
4: Hoor ik eigenlijk wel, maar die afgeknopte driehoek was wel meer een...
3: Ja, maar je hebt wel gelijk, dus ja. Daar moet je nou wel in werk van maken. Maar ja, Harry, je bent niet helemaal onbekend met het rollenspul, zie ik wel. Want je hebt hier een mooie rollen dek staan. Ja,
4: een rollen dek staan.
3: Met een kaan rooi die erachter, volgens mij.
4: Ja, Roma's rooien.
3: Ja.
4: Roma's. En die werd in 40 jaar gewoon gebruikt. Die loonwagen die hangt daar nu bij alle boerenlangers. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen weer de heer opschaden, zeg maar. Ja. En de volgende dag hang je weer een uurtje langers om een paar rijen uit te gooien. En,
3: dat was makkelijk dan met de vark.
4: Ja, dat was makkelijk met de vark. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen die kunnen gewoon de hele dag heer opschuiven.
3: Hij is niet helemaal compleet, zie je. Want hier is er nog zo'n rollig hier achter en achterkant.
4: Die dwarsafvoer is man. Ja, die is verrot. En dit is ook bijna zover. Dus, ja.
3: Maar dan moet eigenlijk nog even naar je schuren lopen, Harry. Want wat zit daar?
4: VSOP. Very Special All Product. Roma's.
3: Ja.
4: 1954.
3: Kijk even, daar bedoel ik nog maar. Nou, Very Special. Nou, u wilt dan nog even naar die schuur lopen. Maar dat is die nog de vuurloper van de Cormier, volgens mij.
4: Ja, dat is de Farmal. Dit is een Engelse Farmal. Een super BMW uit 1957. Ja. En dat is de vuurloper van de International. Ja, dat klopt, ja. Farmal, dat is een...
3: Dat is
4: een
3: boostapparaat. Kijk maar, grote.
4: Boostapparaat, ja. Dat is ontworpen door David Lowy. David Lowy, de beroemde ontwerper.
3: Oh, iets echt.
4: Die heeft ook de Greyhound-bussen ontworpen. Ah. En

0: de Greyhound-bussen en de Coca-Cola-flessen en de Lucky Strike en zo. En,
1: onder architectuur vervaardigd?
0: Ja, die heeft het ontworpen, maar voor de oorlog waren de ellende radiateur en molen en veel grote wielen. En toen zeggen ze van, je moet mooie trekkers maken en die verkocht beter. En daarom hebben ze dus ontworpen met die... Met die tank en met die lijn erop. Ja. En,
1: je ziet ze volgens mij in Amerika ook heel vaak met die velden. Die steken elkaar aan, hè?
0: Dat kan hier ook onder, ja.
1: Ja, maar dat is dan voor in de katoenoogst of zo, heb ik begrepen.
0: Ja,
1: nee, klopt dat?
0: Ja, goed, dat is voor rookkrap, noemen ze dat, hè?
1: Ja.
0: Zal ik even dat ding pakken van David
1: Leuwe? Oh, pak misschien wat van David Leuwe. Ik ken heel David Leuwe, die heb ik genoeg gezegd. Maar in ieder geval, het is wel een hele mooie grote trekker. Farmal met zo'n lang stuur erop. Met een stangen die helemaal naar voren lep. Laat eens hem kijken. Wat is dat? Hebben wij dan nog wat aan? Laat eens hem kijken. Wat is dat? Is hem dat?
0: Dit is David Leuwe,
1: ja.
0: De beroemde Amerikaanse ontwerper.
1: Ja, oké.
0: Okay. Zie, David Leuwe.
1: Je zult die naam niet weer vergeten. Harry, in tot slot, want wij moeten hem deur. Die boerderij die je hier bent, die is wel van je, maar je woont hier niet, hè?
0: Dit is mijn mancave.
1: Dit is
0: mancave uit 1842, Rijksmonument. Dus ik heb dat ding al 30 jaar in onderhoud. Dus,
1: waar woon je dan?
0: Ik woon in Runen, aan de Akkers in Runen.
1: Dus dit is die gewoon leeg?
0: Ja, het ziet mis leeg. Ja, ik bedoel, ja, eigenlijk wel.
1: Is het niet meer zonde?
0: Nee, het is niet zonde, want ik vermaak mijn best en ik haal hem in de oude straat. Authentiek, zeg maar.
1: Ik weet zeker dat het geen in heel Nederland is die zo'n mancave als dit.
0: Nee, dat zou best komen. Voorlopig is mijn mancave totdat de volgende generatie komt. Maar ik ben er zuinig op en ik probeer het authentiek te houden.
1: Ja. En wie dan leeft, wie dan zal het. Harry, dankjewel. Wij gaan deur naar Rune. En ja, we moeten toch inderdaad, Jeffrey, toch maar eens zien dat we even zo'n driehoek achter op een korre krijgen. Want dat is inderdaad, geloof ik, verplicht. Hoe verplicht dat is, weet ik niet. Dat gewoon nog uitzoeken. Ach, is een driehoek, is vast nog een keer aan te komen. En ik duur daar nou nog wel even met naar Rune te rijden.
2: Nou, heel goed. Dat durf ik ook wel aan. Ja, ik heb het ook even opgezocht. Het schijnt dat als je tegenwoordig een officieel kenteken hebt, dan is het niet meer verplicht. Dus ik heb geen idee of er een kenteken op zit, maar... Volgens mij wel, hè?
1: Ja, zeker. Er zit een kenteken op. Harry, we hebben nieuwe berichten. Er is geen driehoek op als er een kenteken op zit.
0: Oké.
1: Okay. Oh, kijk.
2: Nou.
1: Ja, dat leek me ook raar. Ik denk, Gerrit Heken, die zag dat uit, hè, zulke dingen. Maar het is Gerrit die korre. Nee, het is Gerrit die korre, die moest je trekken, waar. Dus, en er zitten beide een kenteken op. Dus dan binnen wij volledig weer op de hoogte. En dan doen wij aan alle wetten en zo, et cetera. Dus dan komt het helemaal goed.
2: Nou, we spreken je straks weer als je in het mooie Runen bent. Of Runen, zoals jij dat zegt. Dat is dan het einde alweer. Maar zover is het nog niet. Dus daar moeten we nog helemaal niet aan denken. Eerst maar eens muziek van Vanessa Paradis.

de trekker is alweer gestart, zoals je kunt zien op TV Drenthe. En we crossen naar het mooie Ruinen toe. Ik zou zeggen, ontvang Aldert daar vooral even met open armen. Hè. Hij gaat vast ook richting de Brink al daar. En wij gaan richting het nieuws van 2:30. Dat hoor je zometeen van Daphne naar Roxette. And it must have been love.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Half 3, Daphne is hier met het laatste nieuws uit onze provincie. Daphne, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselt en Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. SC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd. En de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300... naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt het weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. En daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend, maar ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september werkt ProRail aan het spoor. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, zo is het maar net, inderdaad. Dankjewel. Goeie app ook trouwens hoor, kun je ook wat weer in vinden. En Gert Voerman vertelt het je.
7: Vanmiddag is er vrij veel zon, er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwak tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug, maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groninger.

0: Want in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: dans en intimiteit.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is vrijdagmiddag. Eerste week van de Trekkertocht nadert zijn einde. Want Aldert, ik zie de beelden al. En ik zie dat jij volgens mij in Ruinen bent.
3: Dat is meer dan correct opgemerkt. Jazeker, we zijn op de Brink van Ruinen. De Brink. En ik tref hier een troepje mensen. Ja, het is natuurlijk bare drok hier op de Brink. Dat snap je natuurlijk wel. En zo heb ik allemaal te maken met de fietsvierdaagse. Hoe zal dat ook anders? Ze zijn ook al in bezig. Van de mensen die de beelden hebben. Dit is geen water, zeg maar, wat er in deze fles zit. Het is wel vrij lauw, volgens mij, mevrouw. Is dat je fles?
4: Nee, dat is je fles. Zij drinkt erom. Zij drinkt de wijn.
3: Ja. Nee, dat is niet voor mij, hoor. Dat is niet voor mij. Is dat je fles?
5: Ja, dat is mijn fles.
3: Ja, dat is nog maar een klein beetje duur. Dat scheelt dan wel weer.
5: Het is al middag, hè, dus dat moet kunnen.
3: Oh, dan vind je dat wel kan.
5: Ja,
3: in mijn wit wijntje.
5: Ja, hoor.
3: Met een niet lekker koud wezen?
5: Eigenlijk wel, maar ja, we hebben geen koelkast bij ons, dus...
3: Kijk, dat is dan weer jammer, hè?
5: Ja, dat is jammer. Maar ja. Goed, het smaakt wel.
3: Het lust je zo ook wel.
5: En ben je hem er heel veel lol bij.
3: Ja, dat ook bij, ja.
5: En nog hier erom.
3: Ja. Want jullie zijn volgens mij één grote familie, klopt dat?
6: Ja, hoor.
4: Ja, wij zijn... Zussenbroer.
3: Zussenbroers, ja, hoe zit het ook alweer?
4: Schoonzus.
3: Ja.
4: Zwager. De zwager erbij, ja.
6: Die ben nog net weglopen.
3: Ja.
6: Dus,
3: ik wil hem weglopen, niet daarvan. Ja, hij leeft geen polonaise.
6: Wij wilden er niet bij je op, nee, dus...
3: Ben je er klaar nou, jongens, met de fiets?

0: Nee, we moeten nu nog 14 kilometer.
1: Pardon?
0: Ja, we moeten nog weer terug.
1: Waarheen?
0: Naar... Diever. En daar staan we op de camping. En, al met z'n allen mooi op hetzelfde veldje allemaal.
1: Dus jullie komen hier niet door deze buurt? Waar kom je voor?
0: We komen uit Emmen.
1: Dat is ook dichtbij.
0: Dus,
1: En kun je wat veel met elkaar? Fiets je ook 4 dagen?
0: We fietsen 4 dagen. Ja, alle 4 dagen 60 kilometer.
1: Doe maar even. Dus, Ja, het wordt hier. Het was al hier.
2: Het is wel warm vandaag,
0: Daar werd flink veel vocht erin. Dus, dat is heel belangrijk.
1: Is die wat cold?
0: Dit is cold. We hebben een koeltas bij ons.
1: Oh, jullie waar? En de dames niet?
0: Nee. IJsblank erin.
1: Dus,
0: moet zelf goed voor de zelf zorgen. Hè.
1: Jongens, even een uurtje nog maar hier op de breedte. Ze zitten hier mooi in de schaduw. Hartstikke mooi. Want ik loop nog met twee andere dames. Twee jonge dames. Die starten hier met de hond. En die willen per se heel graag aandacht voor een festiviteit. Hier in Runen. Mooi, wie ben je?
3: Mooi, ik ben Ingela.
1: Inge en?
3: Wendy.
1: Wendy. Wat is er aan de hand?
3: Ja, volgende week woensdag hebben wij hier Brinkfestijn.
1: Ja.
3: Van 5 tot 9. En met allemaal demonstraties, brandweer, de paarden van de vereniging in Runen.
1: Ja.
3: Ja, oldtimers, dorst, muziek.
1: En dat allemaal alles. één hand.
2: Alles op één avond in elkaar gedrukt. En voor een leuk feestje.
1: Dat is toch awesome, dat je zoveel activiteiten hebt op één avond. Dan moet je iets meer, joh. Dan moet je op de smiddags om 10 uur beginnen of zo. Kan dat niet?
3: Nee, dat doen we dit jaar anders.
1: Oh.
3: Ja, hebben we zoveel gekozen dat we dat zo doen. Dan hebben we alles in één keer.
1: Ja.
3: Mooi feestje op Brink hier.
1: Je zit helemaal vol dan, denk ik.
3: Ja, alles vol. Alles vol.
1: Ja. En doe dat alle jaren?
2: Nou, normaal wordt het iets anders gedaan. Dan is er op woensdag overdag een markt. En dan s'avonds zijn er wat festiviteiten. Alleen nu is de markten zijn verplaatst naar de dinsdag. En dus toen dachten we, waarom gooien we niet alles op één avond?
1: Ja. En dat is ook eenmalig, dus woensdag heet de kaas en naast niet meer.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Dan komen we op de eerste.
3: Ja, dus kom woensdag allemaal. Volgende week woensdag. Ja,
1: hoe laat begon het?
3: 5 uur.
1: 5 uur tot?
3: 9.
1: Tot 5 tot 9. 5 tot 9. Groot feest in Runen. We hebben het toch, Jeffrey, wat daar dan geeft. Maar goed, hier valt sowieso wel genoeg te blijven. Want Robert Oosting is mijn vervanger volgende week. Dat wil zeggen, hij gaat dan volgende week op trekkertocht. En die loopt hier net in. Robert, kom erin bij, hoor. Want wij moeten dan wel even een paar dingetjes met je deur nemen wat betreft die trekker.
4: Ja, ik zit al met angst en beem te kieken naar het gevaar waar jij een week met verplaatst hebt. Heeft het goed geholpen?
1: Hij heeft goed geholpen. Maar er zijn wel een paar kleine aandachtspuntjes.
4: Ik vroeg morgen, kom.
1: Nou, val een beetje meer. Die wiel niet binnen wat veek aan, maar dat komt van het lange staan.
4: Dat heeft niks met je restel te maken.
1: Hoop ik niet, maar ik bedoel, hij hobbelt wel wat.
4: Ja.
1: Met een hobbelpreer eigenlijk.
4: Ja,
1: maar goed, dat zadel is wel vrij zacht. Dat is niks mis met.
4: Is het ook veert of niet? Zit er ook veering in het zadel?
1: Ietsie, okay. Ja. Ah, je overleeft dat wat.
4: Okay.
1: Het is bij mij ook goed komen te sladden. En die richting aanwezig, maar hij heeft hier wel een klein beetje van met gekregen. Die giet niet vanzelf een rummen.
4: Ik heb je een aantal keer zien rieden. Ik denk, nou, die wil al heel lang linksaf.
1: Ja, ik heb ook wel eens een paar keer denk van, weet je wat, ik doe hem gewoon niet. Ik gebruik hem gewoon niet. Dan kan ik hem ook niet vergeten. Maar kan je daar weer commentaar?
4: Ja, dat is waar.
1: Dus dat is ook een aandachtspuntje. Een ander aandachtspuntje is de early. Want het is wel een drinker.
4: Ja, goed.
1: Ja, nou kijk, dat is ons niet ongehoord.
4: Nee,
1: maar goed, kijk.
4: Niet per dag?
1: Nee, niet helemaal een liter. Maar een hot van in
4: de trekker bedoel ik, hè?
1: Ik geef Gieter wat
4: de trekker.
1: Ja, dat is niet genoeg.
4: Nee.
1: Hier zijn de pijlstokken.
4: Dag, Gieter.
1: Kijk, hij staat nou weer half pijl.
4: Ja, precies. Tussen die streepjes.
1: Liefst tegen vol aan.
4: Oké.
1: Nou goed, maar dit is wel, half is wel genoeg.
4: Ja.
1: Maar het is wel in de zaak dat je alle dagen daarin goed in controleert.
4: Er zult weer dan nog invloed op hebben, want je hebt nog redelijk geluk met de temperatuur, maar alle week wil ze daar de graden hebben. Maar die fik weg op de trekken.
1: Ja, je bent klaar. Hier hangt een vlag. Kun je aan die kant in een parasolletje maken?
4: Nou, ik denk het wel. Ja, zo'n leuvel of we zin wel waar.
1: Ja.
4: De grote hoed op.
1: Nou, opschakelen is een stuk makkelijker dan terugschakelen. Doe dat gewoon niet. Want en hoe minder toer naar maakt, hoe makkelijker dat schakelt. Ach, en dan is het gewoon gaan.
4: Terugschakelen, hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon niet.
4: Die laat hem gewoon in dezelfde kruispunt nadert.
1: Ja, gewoon stoppen. Even nee beginnen.
4: Kabbeling in.
1: Ja, precies.
4: Oké, nou, dat is helder.
1: Je kunt maar 10 tussen gaan, maar dan staat hij toch al stil. Dus begin dan maar niet.
4: Hij bokt dan wat, hè?
1: Nou ja, goed, dat is een klein beetje. Het is nogal trekker, dus dan wist niet eens hoor. Dus je moet hem een klein beetje beleren, maar dan is er verder niks aan de hand.
4: Nee, dan wilt waar. Hier heb je er wel met vernuven in ieder geval afgelopen.
1: Het zou me goed komen, in ieder geval. Ik heb in ieder geval einddoel aan.
4: Het was al even de vraag, hoorde ik onderweg. Als u naar Hansult.
1: Ja,
4: zoveel praterij.
1: Ja, dat was druk vandaag.
4: Ja, hè?
5: Echt waar.
4: Ja. Heb je wel wat vernieuwd in ieder geval?
1: Maar dat is misschien ook wel weer mooi, want dan heb je het nog weer druk met. Want die hebben beloofd er een compilatie van te maken, van het geheel.
4: Ja, ik zit al ongeveer 2 dagen lang naar je te kijken. Ik heb alle bijdragen volgd en knipt en plakken. Ach man, ik droom.

0: Nu zelfs van je s'nachts. Nou, ik daar vaker, maar nou echt heel bar. Oh, ja, ja.
1: Dan mag je niet op bedden komen.
0: Nee, maar vanavond om 8 uur is de bedoeling, dan komt hele Swiggy online. Okay. Dus mensen die zich in de afgelopen week ergens op je camera vertoond hebt, die kunt zichzelf erom zien op internet. YouTube en op de website van Eddie Drenthe.
1: En het verder is, je kunt je er nou zelf ook in knippen.
0: Ja, ja.
1: Nou.
0: Ja, dat is waar. Ik moet mezelf straks hierin knippen. Ja, dat klopt, ja. Plakken.
1: Hey, maar, Mark is zelf niet heel veel in beeld. Die heeft alle beelden gemaakt, maar die komt zelf niet in beeld.
0: Nou, we kunnen de camera hem overnemen, dan moet Mark ook nog even in beeld zetten.
1: Zullen we dat kunnen? Als ik nou bijvoorbeeld ook de app aanzet, is dat wat?
0: Hoe gaan we dat dan doen?
1: Nou, kijk, dan zet ik hem bijvoorbeeld
0: dit is een live view
1: op een goede kanaal, dan doen we hem maar 3.
0: 3.
1: En dan moet ze in de studio.
0: Dan kunt zij als goed
2: nou schakelen om
0: Jeffrey, wat wij ziet.
1: Lustrie met.
0: Oh, dit is...
1: Als het goed is, krijg je nou de beelden binnen van mijn telefoon.
0: Dit is...
1: Kijk, en dan laat ik je allemaal met elkaar in de man zien die als net zo hard werkt als ik, vind ik. Dat is Mark. Kijk even naar Mark allemaal. Is het lukt, Jeffy, klopt dat? Dat klopt, hè, wat ik zeg. Nou, en dit team, deze Mark, deze Robert, die gaat vanaf maandag op Jack.
3: En Harm zit nog in Noorwegen.
1: Oh ja, nou, Harm zit nog in Noorwegen. Maar goed, die moet dan zien dat aan de week weer komt. Want die zijn maandag daarop aan de beurt. Ja. Nou, dat is het idee, jongens. Ik wens jullie bij deze al heel veel genoegen en plezier. En ik ben gewoon straks, volgens mij, is hier wel een pilsje te krijgen. We gaan dit maar drinken, jongens. Zullen we dat even doen?
2: Hey, die uitnodiging, hoezo komt die nu pas, Aldus? Die had ik ook wel even willen hebben.
1: Nou, wat blijft zo lang? Kom deze kamer op.
2: Nou, in en al gezelligheid. Dus op de brieken. Ja. Bedankt, Aldus, voor deze mooie week. Hè?
1: Okay.
2: Want laten we dat ook vooral niet vergeten. En alle hoogtepunten en al het andere moois, dat is dus vanavond om 8 uur te zien op rtvdrenthe.nl en op ons YouTube-kanaal. En dan gaan we maandag weer verder met onze trekkertocht. Dan gaan we weer starten vanaf Ruinen en zometeen zal ik je alvast een sneak preview geven van de tocht der tochten en de locaties waar we langs gaan. En Aldo, nogmaals bedankt en proost.

0: Tangerine en Work for the Love op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: Ja, zojuist zijn we geëindigd voor de eerste week van de Trekkertocht in het mooie Ruinen. En hoorde je dat, en zag je ook trouwens, dat altijd het stokje overgaf aan Robert. Robert Oosting, die gaat vanaf maandag op pad. En dan hoor ik jou natuurlijk al schrijven, pennen pakken, papier pakken. Want je wil graag weten natuurlijk wanneer jij aan de kant moet staan. Nou, dat ga ik je nu even vertellen. En vanaf volgende week is dat ook allemaal te vinden op rtvdrenthe.nl. Dan heb je zo'n mooi overzichtje met van die mooie plaatjes waar je precies kunt zien waar we welke dag langs gaan. We beginnen maandag dus weer in Ruinen en we trekken dan naar Dwingelo. Dat doen we via Pesse, Drijber, Wijster, Spier, Lee en dus uiteindelijk Dwingelo. Dan gaan we dinsdag weer verder richting Bovensmilde via Hogesmilde, of via Diever, Hogesmilde, Oranje, Heiken, Smilde en dus Bovensmilde. Woensdag dan pakt Robert de trekker dus weer op in Bovensmilde en trekken we naar het mooie Annen. Dat doen we via bijvoorbeeld Zeien, Ubbena en Anlo. Maar misschien gaan we ook nog wel even naar Witten en Gasteren en Andreep. Nou, dat staat nog even ter discussie. Donderdag trekken we door naar het mooie Grollo via Eekst, Rolde, Annen en dus dan Grollo. En dan gaan we van Grollo gaan we naar Buinerveen via

Apenvoort, Borger, Drouwen, Drouwenveen en Drouwenemond. En dan eindigen we dus volgende week onze trekkentocht in Buinerveen. Nou, zover is het nog lang niet. Maar heb je nou een mooie tip in de buurt van een van die plaatsen die ik net opnoemde? Geef hem dan vooral even door via 0592 33 11 88. Dan verzamelen we dat alvast even. En dan kunnen we dat maandag aan Robert meegeven als hij op zijn trekkentocht gaat. Heb je nou deze week iets gemist en wil je dan toch nog eventjes terugkijken? Dat kan vanaf 8 uur op onze website rtvdrenthe.nl, in de app en natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal. Dan vind je een hele mooie compilatie van alles wat de trekkentocht deze week heeft gebracht. En volgende week, ja, mijn advies is dus, ga aan de kant zitten. Pak de tuinset erbij, de campingset, tafeltje opslaan, stoeltjes ernaast. Het wordt mooi weer. Kortom, even in de tuin zitten en zwaaien naar Robert als je hem ziet. Dat kan nu trouwens ook, want hij zit nu op de brink in Ruinen. Zometeen hier Thomas met Studio Steenbergen. Dit is Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Design Outlet Ochtroep. Mega kortingen. Bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of bad.

0: landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden.
1: Radio A.N. Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 3:00.
0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Goedemiddag, volk.
1: Hier weer een nieuwe aflevering van U-Box Nostalgia. Ik ben weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma met veel oude platen. Zo af en toe een keer nieuwe platen tussendoor. Ja, en wat ik vanmorgen allemaal zien heb, jongens, nou, dan is er nog wel wat als te huren, nou, zo in de landen. Ik ben namelijk naar de Traan geweest. Ja, de club van Jan Spalling. Nou, echt worden. En die gaat me toch een show weg, jongens. Nou, daar

je gewoon niet weten. Dat was prachtig mooi. Ja, een heel mooi gebeuren. Het was in Gieten en nou ja, je kunt er mooi zitten in de grote tent. En die hele grote tent was afgeladen met mensen, hè. Allemaal ouderen, ja. En die houden nog wel van dat muziek. En die stemmen ook altijd op mij af, denk ik. Dus, maar de eerste plaat, dat is ook een oude plaat. It's All Over van Cliff Richard.

0: Ja, dat was Cliff Richard. Nou ja, daar word je nou niet echt helemaal opgewekt en vrolijk van, hè? Nee, dan kun je eigenlijk wel, wel stellen dat... het was een beetje een langzaam aan nummertje, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar het volgende nummertje, dat gaat wat sneller. Want dat is een 78 toerenplaat. En die, dat is een nummer uit 1981. Nou, dan moet je nagaan. Toen werden er nog 78 toerenplaten gemaakt. Dat kun je nou eigenlijk niet meer voorstellen. Maar het is wel zo. En Nelly Wijsbeck, ja, nooit van hoort natuurlijk. Die heeft een nummertje gemaakt op die 78 toerenplaat naar Parijs. Nou, en wie is Nelly Wijsbeck? Nou, Herman die zit hier naast mij, maar die werd het ook niet, denk ik.
1: Geen flauw idee.
0: Nee. Nou, als ik je nou vertel dat een onderdeel was van de Limburgse zusjes... Daar heb je wel eens van gehoord. Ja, daar heeft iedereen wel eens van gehoord. Nou, daar was dit ook er een van. Ja, ze leeft al niet meer. Maar in elk geval... ze is dan in... waar was het ook? In 86 jaar geleden is ze geboren. Dus dat is al een hele poos. Maar ze is nog net van het jaar... Meen

weet misschien van heel Parijs nog niets te zien. Neem dokter Schuit een maand verlof, dan zegt uw vrouw, dat is een bot. Beslist meteen

0: misschien ook van Parijs nog wel wat zien. Het is er zo, het is er ha, het is er o, het is er a. Soms word je warm en soms als ijs, dat bij elkaar dat is.
1: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen, Jijgines Klinkhamer.

Ja, een kopje koffie is natuurlijk wel lekker, man. Ja, nou, hier is toch allemaal mooi. Als Herman er ook in mee is, dan kan die mij even van een natje en een droogje voorzien. Dit was Nelly Wijsbeck, hè? Ja, prachtig mooi nummer, vind ik, ja. Op 78 toerenplaat. Nou ja, niet veel gekras natuurlijk, want toen hadden ze dat er allemaal nog wel een beetje uitpoest. Maar ik heb van die naam nog nooit gehoord. En ja, met mij nog verscheiden anderen, denk ik. Maar dat was dus een van de Limbra-zusjes, zoals ze dan vroeger heetten. En later waren dat de Limburgse zusjes. Want toen ben ze volgens mij met twee meiden toen verder gegaan. Toen ze dat in het leven geroepen hebben. Maar in elk geval, dat is allemaal geschiedenis. En wat geen geschiedenis is, dat is Cimino Rossi. Cimino Rossi is de volgende plaats met Lass mich mit dir tanzen. Nou, kijk, dat lijkt er dan even wat beter op.

Ja, dat was Randy Newman, wou ik zeggen. Maar nee, Randy Travis was dit. Ja, met I Won't Need You Anymore. Nou, dat is wel weer een leuke bericht. Maar in elk geval, het volgende nummer, dat is een nummer van Jan Lelieveld. Nou, die zal hier wel langs hier uit Drenthe komen, want hier zie ik heel veel lelies opslaan. Hè. Ja, zal langs de titel wat duurd hebben, want al die bestrijdingsmiddelen en zo, dat kan natuurlijk ook niet meer. Hè. Nee, die boot niet, dat moet allemaal maar weg, denk ik. Maar dat is weer een heel ander hoofdstuk. Jan Lelieveld, die zingt over Marianne. Hoe zit dat knappie? Door zo.

0: Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ach, nou, zo. Zo, nou is goed.
3: Nou, heuren luisteraars maar weer, denk ik. Ja, ja, nou gaat het allemaal goed. Ja, dit is natuurlijk het melodietje van de vrijdagmiddag gebeurtenis, hè. En dan weet je wel wat er allemaal aan zit te komen natuurlijk. Dan komt het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Nou, en mevrouw Klinkhamer die had ook eens even weer in de papieren doken. En ze is nou eens even op de Duitse tour. Ja, Frans dat vond ze een klein beetje te moeilijk. Maar deze zangeres die zingt hetzelfde nummer ook in het Frans. Maar dit is eigenlijk wat beter verstaanbaar voor ons.

Ja, omdat wij natuurlijk ook mooi dicht aan de grens. Iedereen kan het niet zeggen, maar omdat wij zo dicht aan de grens wonen, dan zeggen wij, ja, dit is nog wel te behappen. En dat is het nummer van Vicky Leandros. Ja, en dan weet je direct al wel wat ik het over heb, denk ik. Want Abrechois, dat is dan in het Frans. En zij je het nummer aanvraagt, dan kamst toe.

Hij kan, Herman, makkelijk zijn assistent, hè? Ja, en zo hebben we hier genoten van Udo Jurgens, hè. Ja, Duits is natuurlijk wel ook mijn favoriet. Niet alleen Nederlands, maar ook Duits. En dan hoorde ik misschien straks als het programma Maat in werking treedt, dat ik dan ook een Duits programma samen maak met Rudy Bos. En dat trekt me ook altijd wel wat. Maar hoe is dat allemaal gaat werken en aflopen, dat moeten we nog allemaal nog maar zien. Maar in elk geval, ik heb in elk geval Jeroen de Vries, die mij iedere week wel een top 3 aanleveren wil. Alleen, hij vergeet dat iedere keer en dan moet ik hem een mail sturen. Maar dat vergeet ik dan weer. Ja, en dan wordt dat nooit waar natuurlijk. Maar in elk geval, hoe is dat allemaal gaan? Maar dat zien we dan nog wel. Ik zit hier nou in elk geval eerst nog even voor Radio Arnhemse met U-Box Nostalgia. En daarin komt Dionne Werrick ook aan bod. I never fall in love. Oh, wat romantisch, hè? Wat romantisch. Voor is het door.

Ja, die onderste. Ja, net dat ik die boom staat, maar net voor minder. Ja, dan zat ik allemaal te praten. Dat zou je misschien voor de televisie ook wel zien hebben. Maar ja, dan komt er geen geluid, hè? Nee, dan draait gewoon die plaat.

0: Die draait dan gewoon deur.
1: Sorry.
0: Maakt niet uit. Nou, geeft niks aan mijn hart. Nee. Nee, dat maakt niks uit, John. Dit is gewoon live radio. En regionaal. Of lokaal ook nog eens een keer. Dus je mag wel een foutje maken. Ja. Nou, een prachtig mooie nummer van de Valete. Ja. Met die walsenveder. Nou, prachtig mooi nummer. Ja, dat vind ik ook altijd wel mooie muziek is dit. Mooie polka. Ik weet niet. Ja, van zonder polka helemaal. Ja, niet. Ja, van mij wel. In elk geval, moeilijke vraag, zeg maar. Nou ja, we gaan verder met een nummer. Ja, deze is ook zo mooi. Van Dolly Parton en Linda Ronstadt.

Ja, Herman die maakte mij erin op het tent. Moet je kijken, zetten naar de klok. En dan is het alweer bijna 4 uur. En dat is ook zo, ja. Dus ik heb nou even Steven McCross even opzet. Met de happy volksmuziek. Ja, als ik dat bezetten kan, dan sluit ik altijd even af met een instrumentaal plaatje. Dus als Stefan de Kloor met is, dan komt het journaal. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot straks.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en het weekend is weer begonnen en het tweede uur is ook weer begonnen. Ja, alweer langer dan ik in de gaten heb, want meestal dan doe ik voor en dialectplaats heb ik even een inleidingje, maar ja, ik heb hier een naast me zitten en die blaast mij de oren van de kap af, jongen, dat is verschrikkelijk. Die man die praat en die praat maar en dan vergeet ik gewoon omdat ik hier nog radio zit te maken. Maar dat maakt niet zo. Het is wel gezellig. Herman die komt geregeld nog eens een keer langs. En hij doet zijn uitzending dan niet. Dat doet hij dan niet. Want daar voelde ze nog niet goed genoeg voor. Nou, vind ik prima. Dan zet ik er gewoon nog even wat muziek in voor de computer. En dan komt dat ook best goed met Herman. Maar hij is op dit moment niet helemaal in zijn goede doen. Net werd een uitgeleider had naar de in de wasserette van het huis. En Paul Blauw ook, misschien zie je dat wel. Nou ja, het is net dat hartstikke ruzie had, hè? Maar dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon uitgeleden in de wasserette. Ja, nou, dat kan natuurlijk overkomen de beste. Dit was kort bestek. Kort bestek en misschien heb je er wel vaker van gehoord. Dat is onze DJ op woensdagavond van 10 tot 12. Dan draaide heel andere muziek. Ja, dit was mooie dialectmuziek. Maar dan draaide bluesmuziek. En hij doet dit in elk geval heel prima. En het ging over Drensdijp. Volgende nummer, dat gaat over Happy Birthday. En dat zingt Niels Sedaka.

Ja, dat werd met een aantal plaatjes. En Michel Alben met Insel im Storm. In Stroom, ja. Insel im Stroom. Dat was Michel Alben. En volgende nummer, dat is... die is bekend als de beste. BZN met Mon Amour.

Ja, dat was een wachtige man. Ik heb eerst even een dringend verzoek in. Ah, nee, dringend, zo was het niet dringend. Maar wel, ja, voor mij eigenlijk wel heel dringend. Want er zit een mooie plaat aan vrouw Swaantje Braam. Die had een heel mooi nummer aan vrouw van Audrey Lenders. Ja, en B, die door heeft ze hem ook voor aanvraagd natuurlijk. Want B, die vindt dat ook wel mooi muziek. Nou, en dat treft allemaal, want ik vind dat ook wel prachtige muziek. Ja, Audrey Lenders is voor mij ook een topzangeres. En in dit geval is dat Summer Night in Rome.

Dit was Graziano. Nou, ik zou bij God niet weten wie er dat is. Maar ik ga wel mooi zingen in ieder geval. Ja. Hij zong dan over Bella d'Amore. Maar mooi stemmetje en mooie leuke muziek. Dus daar ga ik vast nog wel eens een keer wat vaker van draaien. Waar ik ook wel vaker van de Rijn ga, denk ik. Dit is een andere. Dit is Henk Jansen. Ja, en wie heet nog in Jansen? Die bent er natuurlijk zat, die Jansens. Maar deze Henk Jansen, ja, iedereen die denkt misschien wel dat een Henk Jansen kent. En dat zal ik best, maar... Deze Henk Jansen, nee, dat is toch wel weer een geval apart. Want hij zingt hier over maar eens zijn we weer samen. Dat ben denk ik geen goede berichten, maar kan met volgen.

0: Ja, Valk.
1: En alles komt eind ook aan dit programma voor deze dag, tenminste. Hè? Ja, nee, er zal een keer een einde aan komen, maar voorlopig nog niet. Steven McCross, die blaast altijd het einde af van deze uitzending. Jobbox Nostalgia. Ik kom graag weer bij jullie terug volgende week vrijdag om 3:00. En tot die tijd hoop ik dat je mooi weer hebt. En dat zit er vast en zeker wel aan te komen. Dat je een mooi weekend hebt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Daar kan ik niet over oordelen. Dat hoop ik natuurlijk wel. Maar ja, hij niks te doen hebt of hij wat vertieren wil, dan moet je natuurlijk naar Gieten gaan. Door hem zijn Oostermoerfeest. En een mooie lichtgroeten. Versierde wagens, dat was gisteren. Dat was ook hartstikke mooi. Dus mogelijkheden genoeg om in elk geval niet erbij neer te gaan zitten. Er is dividatie genoeg. Ik zou zeggen, allemaal een heel fijn weekend. En dan tot de volgende week. Mooi!

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven.

0: Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Toen ik nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar spul dood en sleep.

Je waart een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Lang oud liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Je had het maar met die ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, naad nog even en naar bed. Dan gaan we

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische

leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en

0: transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio ANHunze. De lokale omroep van de gemeente ANHunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese

De overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

hand on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: At land, van Maas en Waal, van Maas en Waal, van Maas en Waal, van Maas en Waal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk.

hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belangrijk.

april geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die kom

toch leven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 21.

0: 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep.

0: van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Give me some.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren.

Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Yeah.

0: So don't call me up.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder.